NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform. Ster.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken... Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
8: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
14: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door off-projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
15: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp... keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk... nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
16: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. En het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest... heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: RTL Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Andrea van Pol.
1: Het is wat mistig vanochtend. De zon nog niet op. Weken niet geweest. Ik zie geen ontbijtgast, geen kranten, zelfs geen crypto. Wacht, daar in de verte zie ik lichtjes. Tientallen, honderden, 400 om precies te zijn. Yes, de hitlijst van de classics. Het gaat beginnen. In de komende 2 uur kan je deze toppers verwachten.

0: Zo, goedemorgen. Welkom bij de Klassieke Top 400. Hier zitten mijn collega's Jimmy met techniek en Jacobus. Ja, Jacobus, jij weet er alles van, die Klassieke Top 400.
1: Ja, we kunnen eindelijk beginnen, André. Ja. Heel wat weekjes op gewacht. En nu gaan, gaan we los.
0: Wat kan je er eigenlijk in het algemeen over zeggen?
1: Ja, wat kan je erover zeggen? Bach weer op 1.
0: Ja.
1: Mozart als onze Joop Zoetemelk op de tweede plek gekluisterd. Maar elke lijstje toch ook weer nieuwe dingen.
0: Dat is leuk.
1: Namelijk 138 componisten, waarvan er 35 nog in leven zijn. Dat is meer dan we ooit hebben meegemaakt. 30% minder vrouwen. Dat wel. We hebben altijd een stijger. Wagner, Tannhäuser, 199 plekken gestegen.
0: Zo.
1: En we hebben de daler van dit jaar, de vocalise van Rachmaninoff, 283 plaatsen gezakt.
0: Maar niet minder mooi.
1: Niet minder mooi. En dat staat nog in de lijst, dus dat wil al heel wat zeggen.
0: Ja.
1: Dus nou ja, zo zijn er talloze weetjes te verzamelen over deze 400 titels.
0: En wat raad je de luisteraar aan hoe ze moeten luisteren hier? Want het is natuurlijk een heel andere programma de hele dag. Je moet je gewoon over je heen laten komen.
1: Het leuke is dat je aan presentatoren, iedereen heeft een ander plekje, dus dat rommelt helemaal lekker door elkaar heen. Maar ga lekker achterover zitten, laat het over je heen komen. En dat is het leuke. Het is de lijst die jij hebt bedacht en die in jouw volgorde aan je voorbij trekt.
0: Ja, we gaan beginnen. Meteen een nieuwkomer in de lijst. Hè? Twee, maar we beginnen met de eerste. Nooit eerder stond de derde symfonie van Robert Schumann in deze lijst. Hajo uit Milsbeek was een van de luisteraars die deze symfonie in de lijst stemde. Hij zegt: Robert Schumann valt vaak buiten de top 400. Ik vind zijn muziek vaak niet helemaal doorgrondelijk, maar wel altijd mooi en diep doorleefd. De Rheinische is juist weer een toegankelijker werk. Ik heb het ooit gespeeld en sindsdien zit het in mijn hoofd.
2: Nummer 400.

0: Ja, stevig begin, die nummer 400. Dat was van Robert Schumann uit zijn derde symfonie. De Rheinische, oftewel genaamd. Je hoorde het eerste deel, Lebhaft. Door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.
1: Nummer 399.
0: Ja, en dat was een nieuwkomer, maar deze is ook een nieuwkomer. Het gaat om de Prayer uit Jewish Life van componist Ernest Bloch. En het is ook meteen de enige titel van hem in de top 400. Lietje Bitterman uit Giezenburg luistert er graag naar. Ze zegt, ik hoorde dat dit stuk nog niet in de lijst voorkomt. Als we het over een kanon hebben, dan vind ik dat dit prachtige gebed zeker een plaats moet krijgen in ons collectieve geheugen. Het stuk emotioneert me bijzonder.

0: Mooie melancholieke prayer uit From Jewish Life van Ernest Bloch hoorde je. Ella van Pauken bespeelde de cello en Casper Vos piano. We zijn nu beland bij 398 en dat klinkt heel ver en diep. Maar Jacobus, dit is wel de hofleverancier van de klassieke top 400.
1: Dit is de eerste van 32 titels maar liefst van Johann Sebastian Bach. Ja. Wat een veelvraat.
0: Zo. Maar ja, hij heeft ook best wel wat werk geschreven.
1: Nou, best wel wat. En allemaal even prachtig, dus ik snap het ook wel. En het komt goed uit, toevallig. Een uurtje geleden, even na zessen, is de nieuwste aflevering van de podcast Altijd Wil Meer Klassiek online gekomen.
0: Hele leuke podcast.
1: En die gaat deze week, hoe kan het ook anders, over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Met Karel den Hertog als kenner op dat gebied.
0: Weet, ja, onze expert.
1: Dus we krijgen nog genoeg Bach de komende week.
0: Ja, en dus na deze week moet je, nou ja, gewoon 's avonds later kan je die podcast gewoon terugluisteren.
1: Ja, hoor.
0: Nu moet je natuurlijk naar de top 400 luisteren. Wat gaan we horen? De kantaten en kantaten van Bach. Vergnügte, Ruhe, beliebte, Seelenlust. Je hoort natuurlijk Andreas Scholl als countertenor met het Collegium Vocale Gent.
2: Nummer 398.

Vergnügte roe, beliebte zelenloest. Je hoorde deze complete kantate van Johann Sebastian Bach. Voor wie net heeft ingeschakeld. Je luistert naar de klassieke top 400. Deze hele week 400 grootste hits door jullie allemaal samengesteld. En we zijn beland bij nummer 397. Het wonderschone Abendlied van Josef Rheinberger is natuurlijk eigenlijk voor een ander moment van de dag. Maar ja, daar heb je bij de toplijst geen invloed op. Dus we draaien het gewoon lekker in de vroege ochtend. En Lisa uit Utrecht stemde erop en heeft ervaring met deze compositie. Dit hebben we met het Utrechtse studentenconcert gezongen als toegift op tournee naar Duitsland en Denemarken. Het was echt magisch om met een orkest de kerken daar te vullen met dit prachtige stuk.

0: Amend lied van Jozef Rijnberger. Ik las dat hij uit Liechtenstein komt. Leuk. Je hoorde het Groot Omroepkoor onder leiding van Benjamin Goodson. 7 titels staan er van Frédéric Chopin in deze top 400. En Rick Burgstede vertelt wat hij zo mooi vindt aan de preludes van Chopin.
1: U vroeg mij waarom ik op Chopin preludes heb gestemd. Dat is eigenlijk omdat Chopin preludes in heel korte stukken een enorme emotionele wereld weet neer te zetten. Sterke contrasten van teder en dromerig tot donker en explosief. Prachtige melodieën en harmonieën die soms onverwacht in richting verandert. Eenvoud. Sommige preludes gebruiken maar een paar noten, maar voelen toch heel diepgaand. Persoonlijkheid. Elke prelude heeft bijna zijn eigen karakter en sfeer. Eigenlijk is het of Chopin in een paar minuten een heel verhaal vertelt. Zonder woorden.
2: Nummer 396.

0: De beroemde regendruppel-prelude van Frédéric Chopin, gespeeld door Michail Pletnev. Ja, een heel verhaal verteld, Jacobus. We zijn bijna bij het eerste uur. De spits is er afgebeten. We eindigen zo direct dit uur met Purcell, 61 plaatsen gezakt.
1: Ja, maar nog steeds in de lijst, moet je je voorstellen, er zijn duizenden werken stuk. Waar je uit kan kiezen. En dan, dus als je in die top 400 belandt, is dat op zich al een...
0: Toch wel in de Champions League.
1: Dat dacht ik, ja.
0: Hear My Prayer, Vox Luminous. Dus weer veel, daar hadden we het even over. Ook veel gezongen stukken, hè? Veel vocale dingen.
1: Ja, er is veel vocaal en iets minder vrouwen. Maar straks na 8 uur toch echt wel Fanny Mendelssohn, de zus van Felix.
0: Ja, die moet er natuurlijk in zitten. Dus die krijgen we ook. En we beginnen straks met een andere Bach. Ja, we gaan zo direct dus luisteren naar Purcell. En Irma Pos uit Fase, die zegt het kort en bondig eigenlijk. Zij zegt, Purcell mag gewoon echt niet ontbreken in de top. En heel veel app-reacties al heerlijk. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik moet het een beetje om mijn werk zien heen te breien. Maar ik luister naar die hele week naar die top 400. Nou, veel plezier.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. En dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Het komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiegeld volledig hebben afbetaald.

0: Basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
1: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
0: De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 45%. Omdat beide geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. En op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Een Nederlander is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de RSF in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland, dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
2: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plaatsen weggetrokken. Het wordt zonnig vandaag, afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Andrea van Pol.
4: Ja, de hitlijst onder de klassieken van Amadeus tot Vivaldi met Bach, Beach, Postmans, Beethoven, Boulanger, Purcell, Price, Poulenc, Mozart, Morricone. Nou, noem ze maar op. We pakken de draad weer op. Het is het tweede uur en we zijn gebleven bij...
3: nummer 394.

0: Helemaal nieuw in de top 400. Dit celloconcert in A van Carl Philipp Emanuel Bach, hoorde je. Nicolas Alterstedt als de cellist en het Arcangelo gezelschap onder leiding van Jonathan Cohen voerden het uit. Jacobus, we kunnen ook nog een spel spelen. Hè? Dus er komen allemaal luisteraars binnen die zeggen leuk, die top 400. Ja, maar ze terug, moeten ook nog mee met de bingo.
1: Terug van weg geweest, de bingokaart, zeker. Dus ga gauw naar npoklassiek.nl/bingo.
0: En dan?
1: Dan krijg je een kaart te zien met daarop componistennamen. En als de componist die op jouw kaartje staat op dat moment voorbij komt in de top 400, als die op dat moment klinkt op de radio, dan, ja, kan je hem aanklikken.
0: Ja. Maar jij had er al een misser, hè? Want je had op
1: Heb hem dus net aangemaakt en daar stond mijn naam, stond Henry Purcell, stond erop, maar die hebben we net al gedraaid. Dus dan moet ik wachten tot Purcell nog een keer voorbij komt en dan kan ik hem aankruisen. Maar valt wat te winnen. Als je meedoet, hè? Als je kaart vol is, dan kan je een mooie Bluetooth speaker winnen.
0: Ja, en nog allerlei andere kleine
1: en nog
0: gadgets.
1: Van alles, ja, van alles. Zeker. Dus dat is
0: doe mee npoklassiek.nl/bingo. We gaan naar oude muziek uit Engeland, nu van Thomas Tallis. Petra Meloni uit Kerkrade, die stemde erop. En ze zei, de eerste keer hoorde ik If You Love Me bij App in de uitzending. Ik hou van deze muziek, van haar eenvoud, kracht, maar vooral van haar schoonheid. En de tekst. Prachtig. Love it.
2: Nummer 393.

0: If You Love Me van Thomas Tallis door het Tallis Scholars Ensemble. Dat is gezelschap onder leiding van Peter Phillips. Ja, we gaan eindelijk de eerste vrouw. Dit moet toch ook wel kunnen in de top 400. Twee titels van Fanny Mendelssohn vinden we terug in de top 400. Haar pianotrio is precies 100 plaatsen gezakt. Dat lag zeker niet aan. Bertil uit Den Haag, ze schrijft: ik heb dit jaar op vrouwelijke componisten gestemd, omdat ze wel eens wat zichtbaarder mogen zijn en hoorbaarder in de muzikale kanon van Nederland. Ja, helemaal terecht natuurlijk. Heel veel mooie muziek door vrouwen gecomponeerd, zoals dit pianotrio.
1: Nummer 392.

Deel 1, het Allegro Molto Vivace uit het pianotrio van Fanny Hensel Mendelssohn op 392. Prachtig uitgevoerd door het trio Chausson. Veel berichtjes in de app. Heel veel mensen die het heel erg leuk vinden. Heel vroeg al, iets over 7, schreef Dick. Goedemorgen Andrea, al moet ik nog even wachten tot mijn nummers eraan komen. Toch heerlijk. Vanmorgen heel vroeg al naar mijn werk op kantoor. Ik ben helemaal alleen op één oor met de start van de top der toppen. Heb er weer geweldig veel zin in. Veel succes. En Ivo die schrijft: goedemorgen, wat een fijne treinrit naar mijn werk is dit. Hopelijk heb ik op mijn werk af en toe ruimte om te luisteren. Ivo, opletten. Je moet ook aan je werk. Muzikale groet, Ivo de Graat. We zijn beland bij nummer 391. En dat is aanstekelijke muziek van Benjamin Britten. Er staan 3 titels van hem in de lijst, met zijn indrukwekkende War Requiem als hoogste notering. Maar zijn Ceremony of Carols is veel lichtvoetiger. Luister maar.

0: Prachtig. Delen uit A Ceremony of Carols hoorde je van Benjamin Britten. Door de Choir of Queen's College Oxford onder leiding van Owen Rees uitgevoerd. En Marleen zegt, vandaag ben ik jarig. Wat een fantastisch cadeau om nu op deze prachtige dag met deze heerlijk muziek te beginnen. Gisteren gevierd, dus nu de hele dag genieten van de top 400. Naar Marleen van harte. Ja, we gaan naar het volgende stuk. De seizoenen van Piazzolla. Tot slot van deze twee uur. Zo hoog als de seizoenen van Vivaldi, die zijn op de vierde plek, zullen ze niet zo snel komen. Maar het is alsnog heerlijke muziek. En dat vindt ook Marlene Derven.
1: Ik heb gestemd op de jaargetijden van Piazzolla. Want voor mij is dit een prachtige combinatie van die hele passievolle tango muziek van Piazzolla. Met ook de herkenbare melodieën van Vivaldi die steeds tussendoor klinken. Het Inverno Porteño vind ik het meest sfeervolle deel. De viool die neemt je mee in cadenza's die escaleren totdat het orkest het weer heel ritmisch opvangt. En tegen het einde hoor je juist een heel klein strijkquintetje wat het met pizzicato's heel knus afsluit. Ik heb het zelf gespeeld met vrienden op de Waddeneilanden een paar jaar geleden, dus ik heb er persoonlijk ook mooie herinneringen aan.
2: Nummer 390.

0: Wow, dat was het Isabelle van Keulen Ensemble. En zij speelde de lente uit de vierjarige tijden van Buenos Aires van Astor Piazzolla. En dat was nummer 390. Daniel reageert op de app. Ja, ik probeer op die bingo-kaart te komen, maar als je de link klikt, dan kom je er niet in. Daniel, we werken eraan. Maar het is wel leuk om met die bingo mee te doen. Tot 11 uur vanavond is de eerste dag van de klassieke top 400. En naast me staat Bijtske de Jong, want tot 11 uur 's ochtends neem jij het stokje van mij over, Bijtske.
1: Ja, ik heb 2 heerlijke uren te gaan. Al moet ik zeggen, ik was bijna jaloers op alle heerlijke werken in jouw 2 uren.
0: Ja.
1: Ik heb keihard meegezongen met Avondlied, met Ceremony of Carols, Hear My Prayer.
0: Oh, dat hadden we willen horen.
1: Nou, weet ik niet of je dat had willen horen. Maar toen keek ik naar mijn eigen 2 uur en ja, dat wordt ook heerlijk. We switchen heen en weer tussen eeuwen, muziekgeschiedenis, swingen soms een beetje. Dan is het weer verstild. Nou ja, ja. Het wordt ook de komende 2 uur
0: schiet
1: weer genieten.
0: Op, ja, ja, het wordt genieten. Met Bijtske de Jong en alle presentatoren komen langs. Heel veel plezier. Ik ben natuurlijk morgen weer om 7 uur. Ja, wat kan ik meer zeggen? Dank voor alle lieve appjes op mijn terugkomst. Ik ben er gewoon weer hoor. Dank jullie wel.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast.
3: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
4: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
3: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
5: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt om een mooie concertzaal te maken.
3: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
6: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
3: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app of via je eigen podcastplatform.
7: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
12: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
11: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
13: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
14: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
15: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Het komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023.

0: Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
1: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
0: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Daarom moet er een einde aan komen, vindt de ACM. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt nu een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro die tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
2: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.

0: Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt nu een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro die tweede ronde wint is groot volgens correspondent Nina Jurna.
1: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
0: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Er wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer nog. Als mijn computer meewerkt, dat doet hij nu wel niet. Nee, dat doet hij niet. Dan ga ik het hier op papier zoeken. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden van het land en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Tot zover. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühlen Museum. Mis het niet.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
9: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Bijtske de Jong.
11: Ja, goedemorgen. We zijn pas 2 uur onderweg. Maar wat is er al veel heerlijks langsgekomen in deze klassieke top 400. Vanochtend om 7 uur zijn we gestart met nummer 400. En inmiddels zijn we bij 389. En de komende 2 uur schuiven we weer 11 plaatsen op. Je hoort 1 nieuwkomer op de lijst. Een stuk of wat werken die terug zijn nadat ze een paar jaar uit de top 400 waren verdwenen. En flink wat vertrouwde titels. Muziek van onder meer Bartok, Chopin, Pert, Brahms, Einaudi en Mozart.

0: dat was een heel snelle compilatie van wat je zoal te wachten staat de komende 2 uur. Gauw van start en meteen met de nieuwkomer. Voor het eerst in de top 400 muziek van Arturo Márquez. Deze Mexicaan, hij leeft nog, schreef in 1997 Danzón nummer 2. En dat werd een hit. Dorrit de Jong Anker uit Oosterwijk is een van de luisteraars die dit werk de top 400 in heeft gestemd. Met als reden muziek zoals het leven zelf. Lyrisch, ingetogen, poëtisch, maar ook opzwepend groots, sexy en swingend. Zo wil ik zijn.
1: Nummer 389.

Arturo Marquez brak internationaal door met dit werk toen dit orkest er in 2007 mee ging toeren. Je hoorde het Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Met dus Danzón nummer 2 van Arturo Marquez. En we schuiven een plekje op. Op nummer 388 in de top 400 staat Debussy met zijn arabesques. Het was 1888 en in Parijs, waar Debussy woonde, begon men in de band te raken van Art Nouveau, van Jugendstil. In de kunst zag je steeds meer het gebruik van sierlijke, elegante, organische lijnen. En Debussy, twintiger nog, vertaalde dat moeiteloos naar muziek.

0: bij menig amateurpianist op de lessenaar. Arabesque van Claude Debussy. Na 5 jaar weer terug in de klassieke top 400. Je hoorde hier Nino Kwadatze. Ja, Bach staat op 1. Dan komt er een hele tijd niks. En dan volgt Mozart. Dat is hoe er gestemd is voor de klassieke top 400. 18 keer komt Mozart voor in de lijst met mooiste klassieke werken. En Mozart bewijst, als je heel groot bent, kun je zelfs met een onaffe compositie in de top 400 terechtkomen. Zijn geliefde Miss in C heeft hij nooit voltooid. Er ontbreken delen van het credo, er is geen Agnus Dei. Maar toch is het een van Mozarts bekendste en meest geliefde werken en is er dus massaal op gestemd.
1: Nummer 387.

0: Zo eindigt het Gloria uit de Grosse Messe. De mis in C-klein van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier uitgevoerd door Bach Collegium Japan onder leiding van Masaka Suzuki.
1: De klassieke top 400. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ja, en misschien stond Mozart wel op je bingo-kaart. Net als eerdere jaren kun je tijdens de top 400 via npoklassiek.nl/bingo een persoonlijke bingo-kaart laden. Je krijgt dan een code. Schrijf die even op, zodat je altijd bij je bingo-kaart kunt. En op het moment dat dan een werk van een componist die je op je bingo-kaart hebt staan klinkt, dan kun je hem afstrepen. En bij een volle kaart maak je kans op een prijzenpakket met onder meer een mooie speaker. Nou, had je nou Mozart op je kaart, maar ben je net te laat met strepen? Geen punt, Mozart komt nog 17 keer voorbij in de komende dagen. We schuiven weer een plekje op en daar staat Shostakovich met zijn eerste celloconcert.
1: Nummer 386.

0: gehypnotiseerd elke keer weer. Dat schrijft luisteraar Linda Lubbers uit Koudekerk aan de Rijn over dit eerste celloconcert van Shostakovich. Je hoorde hier cellist Troels Murk samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Jansons. Niet meer weg te denken uit de klassieke top 400. Einaudi. Als je zijn muziek niet kent van de film Intouchable, dan toch zeker van stationspiano's. En een van de Einaudi hits die vaak klinkt in zo'n stationshal is I Giorni, de dagen. Het is wel mooi dat deze muziek zoveel mensen bereikt die onderweg zijn, want Einaudi schreef deze muziek ook nadat hij geïnspireerd raakte tijdens het reizen. In zijn geval door Afrika.
1: Nummer 385.

0: weer net iets populairder dan vorig jaar. I Giorni van Einaudi. Een werk waar luisteraar Judith Scholink uit Amersfoort naar eigen zeggen haar geliefde mee kan betoveren door het voor haar te spelen. Je luistert naar de klassieke top 400.
1: Nummer 384.
0: Ja, en je hebt vast wel eens gehoord dat mensen zeggen over klassieke muziek: dat snap ik niet. Die denken dat je iets moet weten voordat je ervan kan genieten. Nou, dat is natuurlijk onzin. Muziek richt zich in de eerste plaats tot je gevoel, je hart, je emoties, niet je verstand. Maar dat gezegd hebbende, soms kan het wel heel leuk en interessant zijn om over een bepaald muziekstuk meer te weten, omdat je dan gewoonweg anders luistert. En daarom is er dit jaar bij de Top 400 iets nieuws. Er zijn 4 stukken uit de lijst geselecteerd waar je audiocommentaar bij kunt krijgen. Mijn collega's Karin Lacour en Sander Zwiep lichten dan tijdens de muziek bepaalde punten uit, leggen uit waar je op kan letten en wat de muziek zo bijzonder maakt. En het volgende werk op de lijst is de 8e symfonie van Bruckner. En dat is zo'n werk waar je audio bij, commentaar bij kunt krijgen. En als je dat wil, ga dan. En let even op, nu volgt een vrij uitgebreide instructie. Ga dan via je computer of je tablet naar www.npoklassiek.nl/live. En daar verschijnt straks een QR-code. Die kun je scannen met de camera van je telefoon. En vervolgens opent op je telefoon een speler. En daar hoor je dan live commentaar bij de muziek. Dus npoklassiek.nl.

live en dan de QR-code scannen. Lukt dat allemaal niet meteen, dan kun je de muziek met bijbehorende toelichting na afloop ook terugvinden op npoklassiek.nl/audiocommentaar. Nou, hier is zonder audiocommentaar het eerste deel van Bruckners 8e symfonie.

0: Dat was het eerste deel uit niet de vierde, niet de zevende, maar de achtste symfonie van Anton Bruckner. Die andere twee symfonieën komen later deze week nog voorbij in de top 400. Je hoorde een uitvoering door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Zubin Mehta. En ja, dat audiocommentaar waar ik het over had, zat helemaal niet bij Bruckner. Ik vergiste me. Dat zit zometeen bij Brahms.
1: De klassieke top 400. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Ja, we gaan verder met muziek van Arvo Pärt. In 1980 ontvluchtte Pärt Estland. In zijn geboorteland kon Pärt niet de componist zijn die hij wilde zijn, omdat hij dan het gevaar liep dat de Sovjet-autoriteiten zich ook tegen hem keerden. En dus ging hij weg. Het eerste werk dat hij componeerde nadat hij Estland had verlaten, en dus het eerste werk dat hij componeerde in vrijheid, is De Profundis. Uit de diepte.
1: Nummer 383.

0: Arvo Pärt hoort met zijn spirituele muziek voor mij thuis in de top 5 van de klassieke top 400. Dat schrijft Edmond Jasper uit Dordrecht. En ja, dat is gelukt. Pärts Spiegel im Spiegel staat op 5. En Pärt staat nog 11 keer in de klassieke top 400. Want dit was op plek 383 zijn De Profundis. Hier uitgevoerd door het Est Philharmonisch Kamerkoor, het Est Nationaal Mannenkoor en het BBC Philharmonic onder leiding van John Storgard.
1: Nummer 382.
0: En een plekje verder komen we bij Johannes Brahms, zijn symfonie nummer 4 uit 1885. En dit is dus met audiocommentaar. En dat hoor je via npoklassiek.nl/audiocommentaar. Daar lees je hoe je de muziek kunt luisteren met extra uitleg.

Het Gewandhausorkester Leipzig speelde onder leiding van Ricardo Chailly het eerste deel uit symfonie nummer 4 van Johannes Brahms. Je luistert naar de klassieke top 400 en we zijn pas net onderweg, zitten nog in de hogere regionen in de lijst. De regionen waar je nog regelmatig ook verrast wordt, misschien zelfs muziek ontdekt die je nog niet kende. Het volgende werk daarop is veel gestemd door mensen die het zelf hebben uitgevoerd. Sleep van Eric Whittaker. En dat geldt ook voor koperblazer Siep uit Delft.

0: Het stuk Sleep van Eric Whittaker heb ik leren kennen door de uitvoering van Voices 8. Iets later ontdekte ik een uitvoering van het New Trombone Collective. De bewerking voor koper was perfect voor een koorstuk als deze. Hierna hebben we het met onze kopersectie van het studentenorkest Krasna Musica Delft ook gespeeld voor de rest van onze vereniging op tournee. De opbouw naar de prachtige climax aan de hand van de voor Whittaker typerende clusterakkoorden is ronduit geweldig. En na deze climax laat Whittaker u toch rustig in slaap vallen.
1: Nummer 381.

0: Sleep van Eric Whittaker. Dit koorwerk had trouwens eerst een heel andere tekst. Whittaker had een gedicht van Robert Frost gebruikt, maar kwam er nadat de compositie af was achter dat daar auteursrecht op zat en dat de erfgenamen daar geen afstand van wilden doen. En dat betekende dat dat werk niet voor 2038 zou mogen worden uitgevoerd. En dus gaf Whittaker een andere dichter de opdracht om een nieuwe tekst te schrijven. Nou, het resultaat heb je gehoord, hier uitgevoerd door Voices 8.
1: Nummer 380.
0: En dan komen we aan bij Chopin, zijn etudes opus 10. En die zijn moeilijk, vindt ook luisteraar Arthur Veldman uit Groningen. Nog altijd onspeelbaar, schrijft hij. Ik moet meer oefenen.

0: Nikolaj Lugansky speelde een van de etudes voor piano, opus 25 van Chopin. Of opus, ja, ik had zei het goed, hè, Jacobus?
1: Heel goed zelf.
0: ik sta hier dus niet alleen in de studio. Naast mij staat Jacobus den Herder. En Jacobus, jij hebt je de afgelopen tijd hard gemaakt voor meer Bartok in de lijst. Hè?
1: Ja, het is in zekere zin gelukt, want er zijn er twee titels in. En dat is al meer dan vorig jaar. Straks... Even na 11 uur ook zijn fantastische concert voor orkest. Maar ook die Roemeense volksdans, dit is aanstekelijke muziek hoor.
0: Ja, daar gaan we nu naar luisteren.
2: Nummer 379.

0: volksmuziek uit Midden-Europa zoals het bedoeld is. Volgens luisteraar Susanne uit Darthuizen. Kleurrijk van alle tijden en verbindend, schrijft ze over de Roemeense volksdansen van Bella Bartok. Jordan uitvoering door het Orpheus Chamber Orchestra. Het is bijna 11 uur. Carina Koor staat klaar. Ja, precies. Voor de volgende 11 werken uit de top 400. Karin, zitten er nog verrassingen tussen eigenlijk?
1: Nou, wat wel leuk is, je draaide net die Roemeense volksdansen van Bartok. En ik ga ook zo meteen Bartok draaien. Dat is dan al zijn hoogste notering in deze top 400. Namelijk zijn concert voor orkest. Het is een ongelooflijk werk van alle kanten thuis, zeg maar. En waar ik zelf heel erg veel zin in heb, is O Mio Babbino Caro.
0: Oh, lekker.
1: Ik bedoel, vrijdag kunnen we echt meezingen, maar ik zou hierbij zeggen, zet hem op 10.
0: Doe zoek de tekst op, eventueel alvast. Ja, je kunt alvast googlen.
1: Ja, Puccini, Mio Babbino Caro.
0: Ja, oh heerlijk. Nou, dat en heel veel meer moois zometeen na 11 uur. Dan gaan we dus gewoon lekker verder met die heerlijke lijst, die top 400. Dus blijf vooral luisteren.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Verder zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van zo'n 8,8 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Sanchez is nu 8 jaar premier. Hij is bezig aan zijn 3e termijn. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt vandaag 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.

0: erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
2: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
1: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Karine Lacour.
9: Ja, we zijn op stoom. We zijn echt begonnen. De top 400 is direct in full swing geraakt op deze maandagochtend, de 5e van oktober. En ik mag jullie de komende 2 uur meenemen van nummer 378 naar nummer 368. 10 totaal verschillende klassieke werken met als gemene deler dat ze nogal populair zijn. Want ze zijn door jullie in deze lijst der lijsten gestemd. Een klein muzikaal tipje van de sluier, heel in het kort, klinken de komende 2 uur zo.

Och, och, de voorpret. Nou, gewoon maar beginnen dan, het enige wat erop zit. Met 8 noteringen staat Piotr Ilyich Tchaikovsky in deze top 400, waarvan deze notering zijn laagste is, maar wel een belangrijke, want hij omschreef deze 5e symfonie in zijn dagboek als een gesprek met het noodlot. En het noodlotmotief, waar de symfonie ook mee opent, komt in alle delen terug, dreigender, minder dreigend. En ook in het toch vrij vrolijke, walsende derde deel dat je nu gaat horen zit het. Dat klinkt dan ongeveer zo.

0: Het Tonale Orkest Zürich speelde het derde deel uit Tchaikovsky's vijfde symfonie op plek 378 beland. Ik loop al vooruit op de zaken. Door stemmers Robert, Jeppe, Cecilia, Nienke, Tivas, John, Wiek, George, Hendrik, Dualta, Simone, Roos, Joop. Heel goed gedaan. We gaan door.
1: Nummer 377.
0: Hier staat die forelle van Franz Schubert, dat lied met die heerlijke waterpartij op de piano. Je hoort de golfjes, 129 plaatsen gezakt, maar gelukkig niet uit de top 400 gevallen. Onder andere dankzij de stem van Jos Hendricks. Hij schrijft ons eerste 45 toeren plaatje grijs gedraaid. Mijn moeder zong het altijd bij het koken en bij de afwas. Het verveelde nooit.

0: Mijn wasmachine maakt dit geluid als hij klaar is. Even Lies Bouwma naar de NPO luisteren. Ja, zeker. Het schijnt dat je met een Samsung wasmachine elke dag van die forellen kan genieten. Je hoorde hier Matthias Goerne bariton zingen en Andreas Hevliga op piano.
1: Nummer 376.
0: Een prachtig werk waarin een orkest kan laten horen wat het waard is. Dat schrijft Tushar bij zijn stem voor Béla Bartók's Concert voor Orkest. Het is een werk uit 1943 en ook, Bert is fan, fascinerende spanningsopbouw, tragische, bijtende, heroïsche muziek. Het is de hoogste notering voor Bartók in deze top 400. Je hoorde net bij Bijtske zijn Roemeense dansen. En nu kan je je oren spitsen, waarbij luisteraar Nanning je gaat helpen. Ook zijn stem ging naar dit orkestwerk en hij vertelt zelf waarom.
2: Concert voor orkest, alleen die titel al. Het is natuurlijk een symfonie, maar alle instrumentgroepen komen solistisch aan bod. Geschreven in Amerika, maar duidelijk met Hongaarse volksmuziek in gedachten. En waarschijnlijk daardoor spreekt de sfeer, van melancholisch tot opzwepend, mij enorm aan. Vanaf het mysterieuze begin bouwt het werk op naar een slotdeel vol vuurwerk, met citaten uit de vorige delen, met ook weer bijdragen van al die verschillende instrumentgroepen. Ik begrijp goed waarom Bartók het beschreef als het leven omvattende muziek.

0: Nummer 375.
1: Hier, na het geweld van die geweldige finale van Béla Bartók, staat de Italiaanse opera-grootmeester Giacomo Puccini met de laagste van zijn 6 noteringen dit jaar in de klassieke top 400. Zijn opera Gianni Schicchi. Volgens operacollega Hein van Ekert, die hierop stemde, is dat een opera die de tranen en de lach oproept, tot in de kleinste rolletjes schitterend uitgewerkt. Maar veel van jullie kennen vooral die ene aria eruit. O mio babbino caro, o mijn lieve vadertje. Een wereldberoemde aria komt ook voor in de films A Room with a View en Mr. Bean's Holiday. En zelfs in de trailer van de videogame Grand Theft Auto 3. En in onze top 400 staat hij al jaren zo rond plek 350. Nu op het mooie ronde getal 375. René Fleming zingt Puccini's O mio babbino caro.

0: Deze aria is zo beroemd en zo vaak uitgevoerd dat het gemakkelijk is om te vergeten hoe uitzonderlijk mooi deze muziek eigenlijk is, schrijft Jesper naar deze studio. Toch valt niet te ontkennen hoe diep Puccini hier in slechts enkele minuten de ziel weet te raken.
1: Je luistert naar de klassieke top 400 op NPO Klassiek.
0: Wat ik dan natuurlijk ook wil weten is, hoe zit je eigenlijk te luisteren? Zit je ergens op te wachten? Leuk om dat te lezen. Via de NPO Luister-app kan je ons bereiken. En via npoklassiek.nl kan jij dan weer live meekijken, hè, in de studio. Kan je ook kijken of je eigen berichtje misschien langskomt, zien wat anderen schrijven. Jelko schrijft, hoi Karin, ik zit met mijn ouders in de auto te genieten van de top 400. Bartok hadden ze het liefst weggedraaid, maar ja, ik had erop gestemd. Nu hebben ze toch maar meegenoten. Heel goed gedaan. Ja, en Wil, die zit ook op npoklassiek.nl te kijken en die app daarover. Ik vind die webcam zo'n leuke toevoeging. Ik heb altijd het gevoel dat de uitzending dan bij mij in huis wordt gemaakt. Maar bij jullie vind ik het al jaren heel storend dat ik de presentatoren bijna niet zie, maar dat ik steeds naar die kolossale microfoons zit te kijken. Oh, wat vervelend. Nou, producer Loes en ik halen nu even alle microfoons uit beeld. Misschien is dit beter, Wil. Henk, fantastisch. Deze mooie maandag op naar mijn favoriet, de Larkensending. Ja, die komt vrijdag, hè Henk, dat weet je. En Jort appt, ik zit te wachten op Haydn's strijkkwartetten. Ben benieuwd welke van de 68 jullie gaan laten horen. Ja, ik hou je nog heel even in spanning, Jort, want eerst door naar
2: nummer 374.
0: Martien appt, dit is mijn eerste plaat. Ik kreeg hem op 18 mei 1969. Het maakte mijn hart meteen open voor de klassieke muziek. En Frits Boudewijns schrijft bij zijn stem, dit is een heuse sprookjeswereld. Frits en Martien en vele anderen, ze hebben natuurlijk gestemd op Felix Mendelssohn's Midsummer Night's Dream.

0: het is ook goed trouwen hoor, op deze bruiloftsmars van Mendelssohn. En Lore stuurt met de NPO Luister. Ja, Mendelssohn's Midzomernachtsdroom. Dit zag ik in de open lucht in Duitsland, volle maan, zo romantisch. En dan die geweldige muziek. En nu zit ik in het zonnetje thuis ervan te genieten. Maak je op voor drie terugkomers, drie herintreders in deze klassieke top 400. Ze hebben ze mooi achter elkaar gezet, de stemmers, jullie dus. Je hoort zo Ma Mère Loire, Moeder de Gans van Ravel. En ook de strijkkwartetten van Haydn. Ja, dat zijn er 68, dus het wordt nog even proppen. Maar eerst
1: nummer 373.
0: Anton Bruckners, motetten. Terug van weg geweest dus, stond vele edities eerder ook in de lijst, maar vorig jaar niet. En dan houden jullie van die motetten, vooral, lees ik in jullie stemmen van Os Justi en Locus Iste. Die twee gaan we dan ook draaien met de inleidende woorden van luisteraar Eveline.
2: Al is Locus Iste een kort stuk, het zet mij altijd stil en doet me naar binnen kijken. Het is tijdloos, verstild en altijd weer bijzonder.

0: Tenebrae zong Os Justi. En daarvoor hoorde je Locus Iste uit de motetten van Anton Bruckner. En je gaat hem nog twee keer horen deze week. Zijn romantische symfonie staat op 328. En zijn hoogste notering, zijn zevende symfonie, op 321.
1: Nummer 372.
0: Och, wat ben ik hier blij mee. Met de strijkkwartetten van Joseph Haydn op plek 372. Terug in de lijst na 9 lange jaren van afwezigheid. Vorig jaar stond bijvoorbeeld alleen die Schöpfung en Haydn's trompetconcert in de lijst. Terwijl deze man heeft 68 strijkkwartetten geschreven. Staat bekend als de vader van het genre. Ja, dan moet hij natuurlijk met de nodige strijkersvreugd in deze top 400 staan. Vinden jullie gelukkig ook. Augustine stemde op Haydn en schrijft erbij: de vader van de strijkkwartetten mag niet ontbreken. En ze zijn zo mooi. Zoveel motieven, kleuren en dynamiek komt er voorbij. Ik kan er eindeloos naar luisteren. En Pieter Boot, Haydn is een ondergewaardeerde componist, ebt hij. Hij was een echte vernieuwer die ook zichzelf steeds vernieuwde. Dus geniet hiervan, van dit goede nieuws op plek 372. Een zonsopgang gevat door Joseph Haydn. Strijkkwartet nummer 4 in Bes met de bijnaam Zonnenaufgang.

0: De klassieke top 400. Met Karin Lacour op NPO Klassiek.
1: Ja, het is 11:15 alweer lunchtijd. Staat je 12 uurtje je boterham, je soep, je salade al klaar? Of zit je van de weeromstuit nog aan de koffie? Op deze net begonnen maandagmiddag 5 oktober. Ria schrijft, hoi Karin, vanuit een prachtig en zonnig Schiermonnikoog volgen we hier het Kamermuziekfestival. En tussendoor luisteren we uiteraard naar de top 400. Heerlijk. Albert schrijft, ik luister op mijn werk vanuit de spoelkeuken in het gemeentehuis. Mag alleen luisteren als ik pauze heb. Nou zeg, een mooi boxje in de spoelkeuken lijkt me geen overbodige luxe, maar wat superfijn dat je luistert, Albert, naar die 400 mooist, beste, meest geliefde klassieke werken op een rij gezet door jullie, de luisteraars van deze zender NPO Klassiek. En hier op nummer 371 vinden we Maurice Ravel met zijn Ma Mère Loi, Sprookjes van Moeder de Gans, na jarenlang afwezig te zijn geweest, nu terug in de top 400. En dat is genieten. Zometeen te beginnen met het sprookje van Doornroosje. Daarna hoor je Le Petit Pousset, Klein Duimpje. Daarna Laidronette, Keizerin van de Pagode. En dan een gesprek tussen Belle en het Beest. En het eindigt met een sprookjesachtige tovertuin. Le Jardin Féerique. En daar zit luisteraar Frederike op te wachten. Luister maar.
2: Een van de eerste LP's die ik van mijn ouders jatte om op mijn eigen kamer te draaien was van Ravel. En ik vind dit stuk in het bijzonder super mooi, omdat het zo sprookjesachtig is. Dat hoor je gewoon terug, met name in het laatste deel, de Jardin Féerique. Ja, dan zie ik de elfjes voorbij dansen. Het doet me echt aan vroeger denken. Dus ja, ik heb op deze gestemd.
0: Nummer 371.

0: Rotterdams Philharmonisch Orkest speelde Ma Mère Loi van Maurice Ravel, de sprookjes van moeder, de gans.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek.
0: Ja, het is ook heel gezellig om in de NPO Luister-app te lezen. Kijk ook vooral even op npoklassiek.nl. En ook op npoklassiek.nl/bingo. Want je kan dus mee bingoen, hè, met alle muziek die je hoort. En dan zie je ook daar de berichtjes die binnenkomen. Onder andere van Barbara en Anne-Margreet. Goedemiddag Karien en team. Wij luisteren vanuit Berlijn. Hartelijke groet. En Bart Groothuis die appt. Ik ben Europarlementariër. Reis vandaag naar Straatsburg. Meestal gaat de radio na Hazeldonk op Clara en in Frankrijk op Radio Klassiek. Vandaag staat de hele route de NPO Luister-app aan, want ik wil niks missen van de top 400. Merci et bonne chance. Nou, Bart, jij bon voyage.
1: Nummer 370.
0: Buxtehude. Dietrich Buxtehude, groot organist en componist. En zijn cantates over de delen van het lichaam van de lijdende Jezus, Membra Jesu Nostri, zijn geliefd. Al zijn ze 19 plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. De voeten, knieën, handen, de zijde, de borst, het hart en het hoofd van Jezus komen voorbij in dit werk. En bijna in één adem met jullie stem op deze muziek noemen jullie de favoriete uitvoerende. Het Franse ensemble Correspondance. Dus Gijs, Irma, Kenny, Marion, Joke, Pietje, Wil, Paul onder andere. Dank voor jullie stem op Buxtehude. Hier klinkt hij, zoals jullie medestemmer Anke schrijft. Ondanks de tragiek heeft Buxtehude toch iets lichts in zijn muziek.

0: Ad Latus, de zijde van een leidende Jezus, door Ensemble Correspondance uitgevoerd. Je hoort Dietrich Buxtehude hierna nog één keer in de top 400.
1: Nummer 369.
0: Hem voorspel ik een grote toekomst. Dat zou de beroemde componist Pjotr Ilitsch Tchaikovsky hebben gezegd over de toen 16-jarige Sergei Rachmaninov. En hij kreeg gelijk. Rachmaninov was al jong een groot pianotalent. Had ook grote handen. Met één hand kon hij maar liefst 12 pianotoetsen tegelijk omspannen. Een gemiddelde pianist haalt er 9 of misschien 10 met moeite. En Rachmaninov schreef ook geweldig voor de piano. Deze rhapsodie voor piano en orkest op een thema van Paganini is weliswaar 54 plekken gezakt, maar dat maakt alle enthousiaste stemmers onder jullie niks uit. Zoals Dick van Peer uit Zuidhoorn. En hij legt ook even uit waarom je gaat genieten. De speelstijl en de losse doorloop en de snelheid en de grootsheid van de klank.

0: Anna Fedorova bij het Symfonieorkest St. Gallen met de Rhapsody voor piano en orkest. Thema van Paganini in allerhande variaties, geschreven door Sergei Rachmaninov.
1: Nummer 368.
0: Ja, dit is een notering. Met in de hoofdrol de hobo. Wat een instrument, daar houden jullie van. Stemmers op dit wervelende concert van Tommaso Albinoni. Een van de eerste componisten in de 18e eeuw die de hobo een solo plek gaf. Evenwel 95 plekken gezakt, maar toch 4 in die top 370. En terecht, het is een standaardstuk voor hoboïsten geworden. En dat weet ook Henry Hemming, die hierop stemde en erbij schrijft... Altijd als ik dit hoor, hoor ik onze dochter deze muziek weer spelen in de huiskamer.

0: Tommaso Albinoni. Paul Dombrecht speelde bij Il Fondamento. En Sander Swiep, jij mag door met nummer 367.
1: Ja, tot en met 357 met Go Like Elijah When You Go. Maar dan de klassieke versie. Elias van Mendelssohn. Maar zometeen eerst Dvořák.
0: Jeetje Sander, ik blijf luisteren. Als je dat maar weet.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
3: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
4: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
5: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
2: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
12: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
13: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
12: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philharlem.nl.
13: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Nederland heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Onder meer het bouwen van de nieuwe brug duurde lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen. Dat meldde Een Vandaag en het AD, die onderzoek deden bij de afdeling handhaving van het UWV. Ook blijkt dat medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen in de hersenen aan te sturen. De neurowetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijzen worden in december uitgereikt in Stockholm. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen, heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. Dat spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Het lek kwam afgelopen vrijdag aan het licht. De toegang tot het bevolkingsregister is inmiddels geblokkeerd. Wie er achter de hack zit is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen die hebben geleid tot zijn arrestatie nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
4: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethoven's 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk van 15.

0: jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermule Museum. Mis het niet.
2: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Sander Zwiep.
9: Goedemiddag en welkom bij de week van de eerste ontmoetingen van de Trips Down Memory Lane. Van de vergeten parels en de onverzettelijke meesterwerken. Van klanken die je van kindsbeen af met je meedraagt. En van stukken die je deze week misschien voor het eerst van je stuk brengen. Met de komende 2 uur deze muzikale werelden.

0: Met nu de serenade voor strijkers van Antonín Dvořák. Erik Stotijn uit Nunspeet stemde erop en zegt: als je in Tsjechië bent geweest, in Praag, maar ook in zijn geboorteplaats Nela Hozeves, dan besef je hoe belangrijk Dvořák als componist is geweest voor de nationale muziek en de volksmuziek van Tsjechië. Dat ademt zijn serenade voor strijkers ook duidelijk uit. Ik heb het stuk ooit live meegemaakt in het Rudolfinum in Praag. Een gedenkwaardige gebeurtenis in mijn leven.
1: Nummer 367.

0: Het tweede deel uit de strijkersserenade van Dvorak door het Minnesota Orchestra. En Bauke Beert uit Ljouwert is ook aan het luisteren. Die zegt, gezellig aan het diedeljen met onze dochter Bente van 10,5 maand oud. Met de fraaie klassieke klank op de achtergrond kruipt zij lekker door de woonkamer. Bezaaid met boeken van Nijntje en speelgoedtreintjes en zo. En dus Dvorak, goede zaak Bauke, houd het vast.
1: Nummer 366.
0: En daar is toch een fout rechtgezet door jou, door u als stemmers. Waarvoor dank, want vorig jaar stond hij niet in de lijst. Het pianoconcert van Robert Schumann. Nou, dit jaar dus wel. Ik heb mijn middelbare schooldiploma erop voorbereid, zegt C.J. Soetekau uit Emmeloord. Mooie soundtrack inderdaad. En Thierry van der Weijden die voegt toe, ja, in het eerste gedeelte waar de blazers inzetten met de melodie en waar dan de piano het overneemt. Voor mij komt dat tegen het hemelse aan.

0: En het was op 366 het pianoconcert in A-klein van Robert Schumann. En als je normaal gesproken niet naar klassieke muziek luistert, maar alleen deze week voor het toplijstje, neem van mij aan deze pianist Stephen Huff. Dat is een soort Hans Klok. Hij laat je denken alsof hij vier handen heeft. Ja, zie het maar zo voor elkaar te krijgen. Zo vloeiend spelen, zoveel nootjes. En toch, wat Lycaon Pictus ook zegt, het is één groot poëtisch gesprek, dit muziekstuk. Piano en orkest zijn met elkaar verweven.
1: Nummer 365.
0: En dat zijn volgens Maria Lamers van Riet ingetogen moderne klanken, helemaal koristisch geschreven. Goed te doen voor het betere amateurkoor. Het werk brengt je in hogere sferen, of je nou luistert of als koorzanger zelf meezingt. Het gaat over Lux Aurumque van Whittaker. Marinka Stek voegt toe: met mijn fanfareorkest hebben we tijdens een kerstconcert een instrumentale versie uitgevoerd. Heel erg moeilijk om alles zacht, maar ook zuiver te spelen op die blaasinstrumenten. Maar het effect was evengoed magisch.

0: De Eric Whittaker Singers, onder leiding van de componist zelf Eric Whittaker, met Lux Aurumque.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En met nu een meesterlijk breiwerk, zo omschrijft Peter uit Dronten het.
1: Nummer 364.
0: En dan heeft hij het over de trio-sonates van Johann Sebastian Bach. Razend complexe muziek, driestemmig, waarbij al die drie melodielijntjes eigenlijk een heel zelfstandig karakter hebben. Maar ja, je moet ze wel tegelijkertijd op de juiste manier spelen. Dat is een kunst op zich. Elwin uit Almelo zegt, die trio-sonates klinken sprankelend op orgel. Het geeft zo'n ander beeld van het instrument dan veel mensen kennen. Licht en luchtig. Want ja, een orgel is niet altijd zwaar op de hand, zegt Elwin. Zeker als Aart Bergwerfse speelt. Een fantastische organist waarvan ik jarenlang les had in de Lutherse kerk in Den Haag. Ik heb heel wat uurtjes moeten ploeteren op die razend moeilijke trio-sonates. En Wil uit Lemmer, die werd ook geraakt door deze stukken. Maar dan in een andere hoedanigheid. Wil zegt, sonate 4, gespeeld door Víkingur Ólafsson op vleugel, gaf voor mij een nieuwe kijk op dit muziekstuk.

0: Ja, dat is echt een titanenklus om dit zo voor elkaar te krijgen. Op orgel Aardbergwerk geeft hier handen en voeten aan de muziek van Johann Sebastian Bach. Op een instrument uit 1739. Hè. Dus dit orgel bestond al toen Johann Sebastian Bach ook nog zelf in levende lijve bestond. Tot 1750. Daarvoor hoorde je een pianoversie ook van een triosonate. Dat was Víkingur Ólafsson. En als je dan denkt, goh, ik wil eigenlijk wel zo'n orgel in het echt beluisteren. Warm aanbevolen, ga gerust naar orgelagenda.nl.
1: Nummer 363.
0: Ik speel ruim 40 jaar orgel, zegt Judith Schollink, en heb mezelf ook piano leren spelen in de loop der tijd. Voor mijn recente 52e verjaardag heb ik mezelf cellolessen cadeau gedaan. Dus dit stuk van Fauré kan niet ontbreken in mijn lijst. Wie weet ooit? Ik zou zeggen, blijven strijken, Judith. Het is muziek die ook klonk tijdens de huwelijksvoltrekking van Harry en Meghan. Après un rêve van Gabriel Fauré.

0: Heinrich Schief op cello, Samuel Sanders aan de piano met Après un rêve van Gabriel Fauré.
1: Nummer 362.
0: We tellen gestaag af nu naar muziek uit het jaar 1777. Toen in Amerika de Stars and Stripes als officiële vlag werd aangenomen. En in Engeland de cirkelzaag werd uitgevonden. Die twee hebben niks mee met elkaar te maken, volgens mij. Schreef Mozart een hobo-concert. Hij was gek op het instrument en op bepaalde stersolisten. Maarten van Tricht heeft erop gestemd en zegt: ja, jarenlang probeerde ik het zelf te spelen. Maarten, ik heb nog geen cd met jou gezien, dus waarschijnlijk is het nog niet gelukt. Aldo Zieren zegt: ik mag er graag naar luisteren en het staat ook nog op mijn bucketlist om te spelen. Luitsen Groenewoud, tot slot, die zegt: de hobo is wel simpelweg het mooiste instrument in het orkest.

0: Oboist Ivan Podiumov is uit het juiste hout gesneden voor dit concert van Mozart. En zijn rietje is ook uit het juiste hout gesneden. Dat heeft hij vast zelf gedaan. Dat moet zo als je oboist bent. Oboconcert van Mozart op nummer 362.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep. NPO Klassiek.
0: En dit is natuurlijk al prachtig. Gratis en voor niets zulke prachtige klassieke heerlijkheden. Maar het wordt nog leuker als je meedoet met de klassieke top 400 bingo. De bingokaart. Hoor je tijdens de lijst een componist voorbij komen die op jouw virtuele bingokaart staat? Wink het vakje snel af, want bij een volle kaart kun je een prachtprijs winnen. Een week lang cruise langs de Bahama Cruise is net al... Die is helaas al vergeven. Een Bluetooth speaker valt er te winnen. Dat is ook prachtig. Meedoen is heel simpel. Maak een nieuwe kaart aan via npoklassiek.nl/bingo. De volgende notering wordt aangekondigd door stemmer Marleen Curvers.
2: Mijn naam is Marleen. Ik heb gestemd op Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen. Hij schreef het onder erbarmelijke omstandigheden in het concentratiekamp waar het ook werd uitgevoerd. Een voor mij diep ontroerend, tijdloos en in deze tijd ook zeer actueel muziekstuk, waarin het lijden, de nood en tegelijkertijd hoop, liefde en universele verbondenheid van de mensheid doorklinkt. Een aantal jaren geleden maakte ik een schitterende uitvoering mee, waarin de muzici en de zaal in een intense stilte werden opgenomen, waarin alles samenkwam. De tijd stond stil en het was goed, onvergetelijk.
1: Nummer 361.

0: Het begin van de Tweede Wereldoorlog, een krijgsgevangenenkamp in Polen. Componist en Frans soldaat Olivier Messiaen zat er gevangen. Maar daar, midden in het oorlogsonheil, ontmoette hij medemuzici. En hij begon te componeren. En zo ontstond Quatuor pour la fin du temps. De ijzige januarimaand van 1941 werd het stuk op gebrekkige instrumenten in een barak uitgevoerd. 400 mensen zaten eromheen en dat maakte een verpletterende indruk. Je hoorde hier uit die Quatuor pour la fin du temps het deel Louange à l'éternité de Jésus. Torleif Tedeen op cello en Lucas de Barque aan de piano.
1: Nummer 360.
0: Het stuk van Dietrich Buxtehude, Jesu meines Lebens Leben. Kees uit Enschede zegt, dit stuk maakt duidelijk van wie Johann Sebastian Bach het heeft geleerd. De hele oude barokmuziek, in het bijzonder Bach, kan niet worden begrepen zonder Dietrich Buxtehude.

0: De stemmen van Barbara Schlieck, Michael Chance, Christophe Precardien en Peter Kooi met de kantate Jesu meines Lebens Leben van Dietrich Buxtehude. Irene Posma die zegt, dit mag op mijn begrafenis klinken. Dit is het getuigenis van mijn leven. Al leefde de gelovige Buxtehude 300 jaar voor mij. Ik ben het roerend met hem eens. Al dus Irene. Ja, en dit is dus wat vaak aan de hand is bij de klassieke top 400. Je bent dan bezig met van welke waarde heeft die muziek? Zou ik dit ooit nog eens willen horen? Tot aan dat soort ja, laatste momenten in je leven of na je leven zelfs aan toe.
1: Nummer 359.
0: Over naar leugen en bedrog, overspel en moord. Dat zijn de ingrediënten voor de eenakter Cavalleria Rusticana. Boerse ridderlijkheid van Pietro Mascagni. En 1889 schreef een muziekuitgever in Italië een prijsvraag uit voor een opera. Een volslagen onbekende componist, de toen 26-jarige Mascagni, won de eerste prijs. En het werk was binnen 2 jaar een van de populairste opera's ter wereld. Ruben Stegger heeft erop gestemd en zegt, wat mij betreft is het de mooiste opera die er is. En dat die kort is, is alleen maar fijn als je het mij vraagt. Ik ken de opera door het derde deel van The Godfather films. En vorig jaar kon ik hem eindelijk in het echt zien. Het was een bijzondere locatie, namelijk in Friesland, in de loods van een logistiek bedrijf. Ciao Ruben, klassieke muziek brengt je nou eenmaal in vervoering.

0: Ja, het verhaal van deze opera, dat mag je denk ik niet meenemen voor je leeslijst voor VWO 6 of zo. Cavalleria Rusticana heeft wel degelijk prachtige muziek. Intermezzo eruit van Pietro Mascagni.
1: De klassieke top 400. Met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ik ben gewoon eventjes benieuwd onder de luisteraars. Als je nu luistert en lid bent van een koor of een oratoriumvereniging of een of andere shantygroep of een pop iets, maakt niet uit. Als je zingt met regelmaat, app dan eventjes ja met de NPO Luisterapp. Dan kan ik zien hoeveel zangerige, kelige mensen er meedoen. Maarten Groen die zegt, Elias van Mendelssohn was in de 19e eeuw het oratorium in Duitsland en ook in Engeland. Tegenwoordig hoort niet zo vaak meer, zeker in ons land niet. Maar het stuk is het meer dan waard om vaker tegen horen gebracht te worden. Nou, Maarten Sebastian Hol, dat is een goeie dus, die zegt, wij zijn met de oratoriumvereniging Soli Deo Gloria bezig met Elias van Mendelssohn. En wij gaan het uitvoeren op, schrijft u even mee, 18 april 2027 om 3:00 middags in de Oosterkerk in Hoorn. Zo doe je dat, hè? Gewoon stemmen op muziek en gelijk reclame maken. Hier is de bijpassende muziek van Mendelssohn.
1: Nummer 358.

0: En dat was helemaal divenire van Einaudi. Divenire, Italiaans voor worden. En ik zeg je, Einaudi gaat nog eens een hele grote worden. En daarvoor hoorde je muziek van Felix Mendelssohn uit zijn Elias delen. En ik vroeg je ook, ben je zelf iemand die zingt? Arnoud zingt in een soulband. Ruud en Sanny appen los van elkaar dat ze in twee koren zingen. En Janke zingt in een overdagkoor in Drachten. Overdag zingt ze in een koor. Jij zingt ook heel veel, hè, Jet?
1: Ik zing graag, maar nog niet in een koor. Dat is een diep gekoesterde wens. En die stel ik uit tot ik er echt niet meer zonder kan. Maar dat is ook omdat ik dan weer misschien afscheid moet nemen van een orkest of een kwartet. Nou ja, goed. Ja, luxe keuzes.
0: Je kan te veel. En die bingo kaart, heb je er wat mee gedaan?
1: Nou, ik hoorde net een soort van Albinoni-gate. Dat er gedoe was over een wel of niet op de kaart. Ik kan wel zeggen, heb je nou die nu net gemist? Straks is er weer een kans. Ja. Dus ik maak het bingo vriendelijk. En meer info op nplklassiek.nl/bingo.
0: Wordt berenlekker zometeen.
1: Kan ik niet anders zeggen dan dat, Sander. Smullen.
2: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast.
3: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
4: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
3: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
5: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
3: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
6: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
3: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform. Ster.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken... Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek... bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
11: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg... de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
12: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
13: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermule Museum. Mis het niet.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij de Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Het gaat om Azuriet in Delft en Sui in Schin op Gul. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Averkamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
5: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühlen Museum. Mis het niet.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken.

0: over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
1: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Jet Berkhout.
2: Welkom terug bij de top 400. De klassieker van het jaar, de lijst der lijsten. Het maximum, het allermooiste van de muziekliteratuur. Met de komende twee uur

Dat en nog veel meer. Maar nu eerst om te beginnen. Terug van weg geweest op nummer 356. Le Onde van Ludovico Einaudi.

0: Het was het eerste solo piano album van Einaudi en het werd meteen een groot succes. Le Onde, de golven. Daaruit hoorde je Passaggio op verzoek van veel luisteraars die hierop stemden in de uitvoering van harpiste Lavinia Meijer.
1: Nummer 355.
0: En ook bij het trippelconcert van Beethoven waren jullie uitgesproken in jullie lievelingsversie. Namelijk die van Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter en Yo-Yo Ma. Zoals Francesca, die bij het horen van Yo-Yo Ma telkens wegzwijmelt.

0: het trippelconcert van Ludwig van Beethoven. Oh, en ik krijg zulke leuke berichten in de NPO Luister-app. Zoe Loef en Wissel Hassoumi schrijven: hey, we zitten in de les naar NPO Klassiek te luisteren met onze fantastische LIC-docent. Hij is de grootste klassieke muziekliefhebber die we kennen en onze grootste inspiratie. Elke les doet hij een beetje klassieke muziek met ons en dit is heel interessant. We zouden graag een shout-out willen geven aan meneer Oostrom. Oh jongens, wat lief bij deze. Liefde. Meneer Oostrom. En hoezo mogen jullie je mobieltjes aan in de les?
1: De klassieke top 400. Met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Blijft altijd leuk als er een nieuwe gast op je feestje komt die dan toch allemaal mensen blijkt te kennen. Nou, wat leuk. Jij ook hier. Ja, ja, ik ook. Nou, zo'n nieuw en toch vertrouwd gezicht is Louis van Dijk. Dit jaar staat hij met hoop voor het eerst in de geschiedenis in de klassieke top 400. Tom Keizer die schrijft: geweldige pianist. Henriette Korpel zegt gewoon: het hele oeuvre. En Bert schrijft: ik ben gewoon fan van Louis van Dijk. Ik geniet van zijn improvisaties. Jaap die vindt hoop ontroerend en aangrijpend. En Elisabeth schrijft: het stuk voelt als het leven zelf. Je gaat overal doorheen en aan het einde is hoop wat overblijft. En wie ook heel blij is met de notering van Louis van Dijk is zijn dochter en tevens mijn lieve collega Selma van Dijk.
2: Wat een mooie verrassing dat Hoop, een van de laatste composities van mijn vader, voor het eerst in de top 400 terecht is gekomen. Hij zou daar, om met zijn eigen woorden te spreken, zeer tevreden over zijn geweest. Het betekent namelijk dat dit stuk mensen raakt, dat het troost biedt. En dat is wat hij altijd zo graag wilde met zijn muziek, zijn publiek ontroeren. Ik krijg regelmatig berichten van mensen dat ze Hoop zelf spelen, op piano of op orgel, of ze zingen het met hun koor. En het wordt zelfs op carillons gespeeld. Ja, dus eigenlijk is het ook helemaal niet zo gek dat Hoop met zoveel muzikale liefhebbers nu in die top 400 staat.
3: Nummer 354.

0: nieuw, maar oh zo welkom in de klassieke top 400. Hoop van Louis van Dijk, gespeeld door Cor Bakker en de Metropole Strings onder leiding van Bob Zimmerman. En als je dit aansprak, meteen een luistertip. In de laatste aflevering van haar podcast Louis van Dijk, virtuoos vriend en vader, praat Selma over dit nummer Hoop. En dat doet ze samen met Jenny Arian, die het heeft gezongen in de theatershow van Louis van Dijk. En met Ivo de Wijs, die de tekst heeft geschreven.
1: Nummer 353.

soms denk ik te snappen hoe de klassieke top 400 in elkaar steekt. En soms denk je, hè? Erich Kongort staat maar één keer in de lijst. En dat is deze notering met die tote stad. Vorig jaar stond hij helemaal niet in de lijst. Nu terug bij gratie van zeer gepassioneerde stemmers. De motivaties lezen als ware pamfletten. Veel luisteraars van de zaterdagmatinee, waar de opera te horen was, stemden erop. Verpletterend mooi. Mooier wordt het niet. De absolute top staat erbij. Je hoorde hier René Fleming en de English Chamber Orchestra in Marietta's lied. Er was eens een meisje in Amerika die toen ze nog een baby was al tientallen liederen kon zingen. Op haar vierde componeerde ze haar eerste walsen. 3 jaar later begon ze met optreden. En op haar 13e werd haar eerste vocale werk officieel gepubliceerd. En op haar 18e trouwde ze. Met een 24 jaar oudere man die zei: 1 optreden per jaar, meisje, dat is meer dan genoeg. En daarom ging ze binnenskamers componeren. En ze wachtte. 43 jaar oud was ze toen haar man overleed en toen haar publieke carrière alsnog startte. Ze maakte een tournee door Europa waar ze als stersoliste haar eigen pianoconcerten uitvoerde. En daarna zette ze haar status als inmiddels belangrijkste vrouwelijke componist van Amerika in om de carrière van jonge muzici te bevorderen. Op plaats 352 staat Amy Beach.

0: de favoriet van Ruud Buitink, van Sebas en van Gerard. Die schrijft, Amy Beach ken ik niet zo goed. En dat is precies het probleem. Gerard, ik ben het helemaal met je eens. En daarom is het zo fijn dat ze in de lijst terecht is gekomen. Je hoorde haar berceuse, uitgevoerd door Steven Isserlis op de cello en Steven Haff op de piano.
1: Nummer 351.

pianist Maurizio Pollini en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado in het vierde deel uit het tweede pianoconcert van Johannes Brahms, dit jaar geëindigd op plaats

0: 351.
1: De klassieke top 400. Met Jet Berkhout op NPO Klassiek.
0: Schakel je nu net in op deze zender, dan zal ik heel veel uitleggen wat er aan de hand is. Er zijn dus in de westerse muziekgeschiedenis pakweg 5 miljard klassieke composities geschreven. En nou ja, daaruit hebben de luisteraars van NPO Klassiek de 400 mooiste gekozen. En deze week werken we stuk voor stuk richting de allermooiste. En misschien denk je nu, hé, maar die Brahms, is dat dan zo mooi? Ja, in deze lijst geldt dus de wet van de meerderheid, van de massa. Je zou het een democratische lijst kunnen noemen. Maar net als bij Den Haag is mopperen op de uitkomst geoorloofd. Je zou zelfs kunnen zeggen een leuke bijvangst. Of een godsgeschenk. Want niets zo leuk als jezelf feliciteren met je superieure smaak. De smaak van Karin, Jos, Marieke, Ilko, Annemarie, Thijs. Nou, verfijne smaak hoor, als je het mij vraagt. Is het strijkkwartet van Fanny Mendelssohn.
1: Nummer 350.

Quatuor et Bene speelde twee delen uit het strijkkwartet van Fanny Mendelssohn. Annemarie die stemde hierop. Zij is zo fan van Fanny dat ze haar hond naar haar heeft vernoemd. Nou, wat onwijs leuk. Fanny, af! Dat heeft Fanny zelf haar hele leven ook gehoord. Sprookjesmuziek dan nu. Zoals luisteraar Alice de symfonische dansen omschrijft. Rachmaninoff schreef ze aan het einde van zijn leven in Amerika. Al 20 jaar ervoor was hij gestopt met dirigeren en hij componeerde ook amper meer. Maar in een zomerhuisje in Huntington stond een vleugel en schreef hij in een, zoals hij zelf zei, uitbarsting van creativiteit zijn symfonische dansen. Hij had geen hoge verwachtingen van het stuk. Zijn laatste symfonie was slecht ontvangen. En inderdaad, de critici waren niet enthousiast. Wist hij maar hoe wij later zijn werk zo zouden omarmen. Zoals luisteraar Johan die schrijft, de kroon op zijn werk. Nummer 349, de symfonische dansen van Rachmaninoff.

0: tweede deel uit de symfonische dansen van Rachmaninoff. Hier uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kanalakis. Als je soms de verhalen leest van bepaalde stukken, dan is het toch je reinste juice. De dichter Wilhelm Müller was verliefd op Louise Hensel. Hensel? Denk jij meteen familie van? Ja. Schoonzusje van Fanny Hensel Mendelssohn. Maar zij wilde hem niet. Hij werd helemaal gek. Ging toen als een ware poetry slammer van zich afschrijven. Afwijzing, jaloezie, dood, the works. Enter Schubert. Die had last van een geslachtsziekte. Opgelopen bij een prostituee. En hij schrijft bij die gedichten muziek. En die combinatie, de pennenvruchten van twee ongelukkige mannen die alleen maar snakte naar een lieve vrouw. Die worden een eclatant succes. Succes waar zij niets meer aan hebben. Maar wij wel.
1: Nummer 348.

0: 22 plekken gestegen. Die Schöne Müllerin van Schubert. Je hoorde Christian Gerhaher samen met Gerold Huber.
1: De klassieke top 400. Met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Wat leuk om te lezen in de NPO Luister-app hoe iedereen aan het luisteren is. Pieter die heeft net de kleinkinderen van school afgehaald en samen luisteren ze naar de top 400. Zij genieten en ik geniet daar weer van, schrijft hij. Nou, Pieter, daar geniet ik dan weer van. Herma die schrijft, ik ben net klaar met werken. Ik zet de radio aan en hoor meteen die Schöne Müllerin. Wat een cadeautje. En Dick die schrijft, toplijst. Ja, Dick. Eens. Ik hoop dat je van hobo houdt, Dick. Want nu komt er een typische hobo-favoriet aan. Namelijk Bach's Concert voor Hobo d'Amore. Hobo d'Amore is iets groter en net een andere klank dan een gewoon hobo. Het is de keuze van luisteraar Luitsen. Die schrijft, de hobo is het mooiste instrument in het orkest. Of zoals T. Goud zegt, de hobo heeft iets verhevens. José schrijft, de hobo is heel speciaal. En ook Harry zegt, de hobo is mijn favoriet, want mijn jongste zoon speelt het. En Dot die schrijft, hobo is het instrument van mijn man. Nou, kortom, allemaal hobo-liefhebbers die hierop hebben gestemd. Zoals Aldo nog schrijft, de klank van de hobo d'Amore is zo mooi. Stil luisteren en genieten.
1: Nummer 347.

0: Paul schrijft in de NPO Luister-app. Ik was van plan om mijn laptop af te sluiten en naar huis te fietsen. Maar een hobo-concert van Bach kan ik niet afbreken. Dus ik blijf toch nog maar even werken. Goed idee, Paul. Dit was het concert voor Oboe d'Amore en strijkorkest van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Pauline Oosterrijk en Nieuw Sinfonietta Amsterdam.
1: Nummer 346.
0: In principe zou dit een overzichtelijke top 400 kunnen zijn, bestaande uit 400 klaviersonates van Scarlatti.
2: Daar heb ik voor gelobbyd. Niet gelukt.
0: We willen eerlijk blijven, Jet. Het is een lijst van de luisteraars. Andere componisten mogen er ook zijn. Wacht maar. Ooit komt de Scarlatti top 400. Of nog beter, de Scarlatti top 555. Tot die tijd zijn dit er drie.

0: In de uitvoering van de grote Vladimir Horowitz hoorde je 3 sonates voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti. Joas, die zit lekker in de file in Woerden, gelukkig de top 400 aan. En Christine schrijft, wat is er nou heerlijker dan met oortjes buiten in de laatste zonnestralen naar de top 400 te luisteren. Het was een legendarisch moment tijdens de Stemweek. Sopraan Karin Straubos zong in de Baron in de Efteling haar stemtip. Ik zat ernaast en stierf, maar zij zong lyrisch door. En misschien heeft het net het nodige zetje gegeven voor luisteraars om op Ruud Bos te stemmen.
1: Nummer 345.

0: terug van weggeweest in de top 400. De muziek voor de Efteling van Ruud Bos. Dit was Fata Morgana. En in de categorie is het echt of is het Fata Morgana valt ook Hans Hafmans. Maar volgens mij is het hem echt, Hans.
1: Jazeker, Jet. Yes. Gezellig toch deze week?
0: Nou hè, heb je er zin in?
1: Absoluut, ja.
0: Waar heb je het meeste zin in de komende twee uur?
1: Karelius ziet u van Jean Sibelius, ja. Gaat terug tot mijn wieg. Verkleert de nacht van Schoenberg en het pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. Het kan niet meer stuk.
0: Jij hebt wel mazzel, Hans.
1: Ja.
0: Tjonge jongen. Oké, nou wij hebben ook mazzel, want we mogen gewoon lekker meeluisteren. Veel plezier.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
9: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Het hoofd van de Duitse inlichtingendienst, de BND, waarschuwt voor een gewelddadig conflict met Rusland. Volgens hem wordt Duitsland door Moskou gezien als de grote vijand. Onder meer omdat Duitsland een belangrijke bondgenoot is van Oekraïne. De chef van de BND verwacht meer aanslagen op doelen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Hij houdt ook rekening met moordaanslagen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan aan boord. 1 van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer mocht zien. Het weer nog vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt morgen 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
9: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek.
2: Klassieke Top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Hans Hafmans.
11: Het is 5 over 5 tussen nu en 7 uur in de Klassieke Top 400. Onder meer dit.

0: Veel moois om eruit te kijken dus de komende 2 uur. En we beginnen met...
1: Nummer 344.
0: Nacht op de Kale Berg van Modest Mussorgsky. Vorig jaar op 326, nu 344. Tikkie gedaald. Johannes Petrus van der Horst uit Leiden schrijft... Ik ken dit uit de Disney-film Fantasia. Gaat natuurlijk over de grote goede machten die de slechte machten verslaan. Hij zegt, tegenwoordig vind ik vooral het einde mooi... wanneer in de film de kerkklokken klinken... en de geesten weer teruggaan naar hun graf. Ja, het wordt uiteindelijk weer rustig en het licht breekt door. Nacht op de Kale Berg van Modest Mussorgsky. De Wiener Philharmoniker

jaar op 3,26, nu 3,44, tikkie gedaald. Johannes Petrus van der Horst uit Leiden schrijft: ik ken dit uit de Disney-film Fantasia. Het gaat natuurlijk over de grote goede machten die de slechte machten verslaan. Hij zegt: tegenwoordig vind ik vooral het einde mooi, wanneer in de film de kerkklokken klinken en de geesten weer teruggaan naar hun graf. Ja, het wordt uiteindelijk weer rustig en het licht breekt door. Nacht op de Kale Berg van Modest Mussorgsky, de Wiener Philharmoniker, dirigent is Gustavo Dudamel.

0: Nacht op de Kale Berg van Modest Mussorgsky, de Wiener Philharmoniker geleid door Gustavo Dudamel. Het kwaad is bezworen en het licht breekt weer door. Prachtig symfonisch gedicht.
1: Nummer 343.
0: Ja, Nacht op de Kale Berg is een beetje gedaald. Geldt ook voor deze, maar dan met 100 plaatsen zelfs in de klassieke top 400. Liebesträume van Franz Liszt. Eva uit Hedel heeft erop gestemd.
2: Deze melodie pakte mij meteen en was ook beter spelen zonder platmuziek op de dwarsluit. De melodie is prachtig.

0: O lieb, zolang du lieben kannst. Een van de liebesträume van Franz Liszt, pianist Lang Lang.
1: Nummer 342.
0: Ja, we gaan naar Finland, naar het oosten van Finland. Het is een regio die heet Karelia, ligt voor een groot deel ook in Rusland. Voor de Finnen, bij het ontwaken van hun nationalisme begin vorige eeuw, heel belangrijk, Karelia. En Jean Sibelius zette het op muziek. We horen twee delen, ballade en alla marcia, uit de suite voor orkest Karelia van Jean Sibelius. Het Oslo Philharmonisch, geleid door Maris Janssons. En Boukje de Waal uit Julianendorp zegt: sluit je ogen en verbeeld je dat je in de wagen zit, getrokken door paarden die je thuis brengen.

0: Een trots slot van deze Karelia-suite van Jean Sibelius door het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Maris Janssons. Het is 5:05. Dit is de klassieke top 400. We gaan naar...
1: Nummer 341.
0: De Kindertotenlieder van Gustav Mahler. Mira uit Almere Haven schrijft... Vooral het lied Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen. Het is precies wat het is. Je wilt het niet. Het is niet echt. Je komt straks gewoon weer terug. De dag is mooi, wees niet bang. Ze maken alleen maar een mooie wandeling. Maar de werkelijkheid is anders. Drie liederen uit de Kindertotenlieder van Gustav Mahler. Nun will die Son so hell aufgehen. En dan het lied Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen. En in diesem Wetter, in diesem Braus. Mezzosopraan Anna Lucia Richter en het Gürzenich Orchester Köln. Geleid door Jordan de Souza.

0: Nun will die Sonne so hell aufgehen, das erste Lied. Das vierte Lied, oft denke ich, sie sind nur ausgegangen. Das laatste Lied, 5, in diesem Wetter, in diesem Braus. Kindertotenlieder van Gustav Mahler, door Anna Lucia Richter, mezzosopraan, en het Gürzenich Orkester uit Keulen.
1: Nummer 340.
0: Verkleerde nacht van Arnold Schoenberg, geschreven rond 1900, gebaseerd op een gedicht. Een man en een vrouw lopen in een donker bos. Zij is zwanger, maar niet van hem. Hij ontfermt zich over haar en ze lopen richting het ochtendgloren. Al die emoties, schrijft Frank uit de Waddenooie, verstilling, paniek, berusting, verdriet. De sextet-uitvoering graag. Ronald schrijft, de muziek is zo kloppend met de tekst. Liefst wel in kamermuziekuitvoering. Nou mannen, jullie krijgen je zin. Dit is het slot, laatste kwartier van Verkleerde Nacht. Als inderdaad de nacht verdwijnt en het licht doorbreekt in de versie voor strijk sextet. De originele versie van Arnold Schoenberg. Met onder meer violist Isabelle Faust en onderin cellist Jean-Guyen Carras.

0: De zon komt op, een nieuwe dag breekt aan. Het slot van Verkleert de Nacht van Arnold Schoenberg voor zes strijkers en ensemble geleid door violist Isabelle Faust. Het is 6:06.
1: De klassieke top 400 met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: We gaan naar een wel heel bijzonder pianoconcert op
1: nummer 339.
0: En Guus van Geer uit Zoetermeer ligt toe. Geschreven voor pianist Paul Wittgenstein, die in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm had verloren. Maurice Ravel diende in diezelfde oorlog aan de andere kant, de Franse kant van het front. Het begin van het concert klinkt alsof je vanuit de donkere krochten van onderaardse tunnels naar boven kruipt. Het is angstaanjagend. Dit is het pianoconcert voor de linkerhand van de Fransman Maurice Ravel. Pianist is Yu Jiawang.

verloren. Maurice Ravel diende in diezelfde oorlog aan de andere kant, de Franse kant van het front. Het begin van het concert klinkt alsof je vanuit de donkere krochten van onderaardse tunnels naar boven kruipt. Het is angstaanjagend. Dit is het pianoconcert voor de linkerhand van de Fransman Maurice Ravel. Pianist is Yu Jiawang.

0: Pour la main gauche staat erboven. Concert voor piano linkerhand van Maurice Ravel. Pianist Yu Jiawang en het toonhalenorkest uit Zürich onder leiding van Lionel Bringuier.
1: Nummer 338.
0: Dit was de eerste opera die ik bezocht. Een prachtig verhaal, schitterende muziek, daarna nog meerdere keren van genoten. Het hoogtepunt was de uitvoering in Italië aan het meer van Puccini zelf, schrijft Joke de Bruin uit Zwolle. Mooie herinneringen aan Madame Butterfly van Giacomo Puccini. Anne Trepko is Madame Butterfly. De mooie aria uit de tweede acte, Un bel di vedremo. Een mooie dag zullen we zien.

0: Un bel di vedremo uit Madame Butterfly van Giacomo Puccini. Sopraan Anna Netrebko als Madame Butterfly en het oude orkest uit Rome, Santa Cecilia, geleid door Antonio Pappano.
1: Nummer 337.
0: Een flinke daling ten opzichte van vorig jaar. Toen stond deze symfonie op plaats 191, nu op nummer 337. Namelijk de vierde symfonie van de Amerikaanse Florence Price. En ja, het verdedigingswerk, de advocatuur van de Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nezet-Séguin heeft veel betekend de afgelopen paar jaar voor de muziek van Florence Price, Amerikaanse componist uit de 20e eeuw. Goed, deze vierde symfonie, Juba, derde deel, is een dans, opzwepende dans. En dan het vierde deel, Scherzo.

0: De vierde symfonie van de Amerikaanse Florence Price, de Philadelphia Orchestra, geleid door Yannick Nézet-Séguin. Het is 6:50 zelfs. Dit is de klassieke top 400. Berichtjes sturen kan. We zien ze met warmte tegemoet. De appjes, de studio-app, maak er gebruik van.
1: Nummer 336.
0: Het album Home van Iris Hond. Daar gaan we uit beluisteren. Twee brieven die ze geschreven heeft. Dear Renee, Someone to Hold. En Dear Stephanie, The Hourglass. En Anneke heeft ook gestemd op Iris Hond.
2: Ook dit jaar heb ik weer gestemd. Alleen dit keer uitsluitend voor vroegere en hedendaagse vrouwelijke componisten. Omdat ik vind dat al die vrouwen aandacht en een hogere plaats in de top 400 verdienen. De muziek van Iris Hond bijvoorbeeld, die door mijn hoofd en lichaam meandert.

0: van het album Home van Iris Hond, een jaar of 5, 6 geleden. Twee stukken, Dear Renee, Someone to Hold, en hier Dear Stephanie, The Hourglass. Het is 7:12, dit is de top 400.
1: Nummer 335.
0: Symfonie nummer 1, The Lord of the Rings van Johan de Meij. Jacqueline uit Berkel en Roderijs heeft opgestemd om alles, schrijft ze. Zo geweldig om al deze krachtige instrumenten zo gevoelig en prachtig en krachtig te horen en zien spelen, dat het rechtstreeks in mijn hart indaalt. Daar gaan we.

0: Symfonie nummer 1, The Lord of the Rings van Johan de Meij, door het Amsterdam Wind Orchestra onder leiding van Arie van Beek. Ab, heb jij dit wel eens gespeeld?
1: Ja, ik heb dit deel wel eens gespeeld. Gandalf, The Wizard. Ja.
0: Lekker onderin op die tuba van je.
1: Absoluut. Ja,
0: en maar knallen.
1: Zeker, ja.
0: Nee, is het leuk om te spelen?
1: Heel leuk om te spelen. En de symfonie was natuurlijk baanbrekend destijds voor de blaasmuziekwereld. Symfonische blaasmuziekwereld. Ja.
0: Hij heeft, en betekent nog steeds wereldwijd, heel veel voor de blaascultuur, Johan de Meij.
1: Ja.
0: Ja, wat zijn jouw hoogtepunten de komende 2 uur?
1: Nou ja, ik kan natuurlijk meteen een bruggetje maken naar die eerste knaller. Dat is ook voor heel wat koperblazers van Aaron Copland. En wat het is, dat vertel ik zo meteen in details. Maar we hebben ook zo meteen de hoogste daler. Of de laagste daler, hoe zeg je dat goed, te pakken. Dan hebben we die ook maar gehad in de top 400.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is muziek van Rachmaninoff.
0: Maar je krijgt ook de Alpensymfonie van Richard Strauss.
1: Dan gaan we weer naar de Gipfel.
0: Ik blijf luisteren. Zometeen het vervolg met Ab Nieuwdorp.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design... Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op... Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite en noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland loopt het risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland. Daarvoor waarschuwt het Duitse hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Volgens correspondent Gien Balduk houdt Duitsland rekening met meer aanslagen in het land.
2: En dat komt onder meer volgens de BND omdat Rusland Duitsland meer en meer als hoofdvijand is gaan zien. En daarom ook bereid is tot vergaande aanvallen in Duitsland. En daar dus ook steeds verder in gaat met bijvoorbeeld aanslagen op defensiebedrijven en kritische infrastructuur. Met mogelijk ook dodelijke slachtoffers. En ook de bereidheid tot moordaanslagen bijvoorbeeld.
1: Deze zomer werden bij het vliegveld van Leipzig drones met explosieven gevonden. Duitsland denkt dat Rusland daarachter. Ziet. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het onwenselijk dat een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF 2 jaar geleden in Den Haag aanwezig was bij een vredesconferentie. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat hij onder een valse naam deelnam aan een panel. Volgens Berendsen kon Nederland weinig tegen zijn komst doen.
3: In die zin onwenselijk dat iemand daar op een podium aanwezig is. De situatie in Soedan is sowieso verschrikkelijk. Dat betekent dat er meer druk uitgeoefend moet worden. Maar ja, op dat moment in 2024 was er geen arrestatiebevel. Hadden we dus ook geen grondslag om hem te arresteren.
1: De man is binnen de RSF verantwoordelijk voor de inkoop van wapens. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer bewolking. Vannacht op grote schaal mist en het koelt af tot 8 à 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En morgen wordt het opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühlen Museum. Mis het niet.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
10: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Ab Nieuwdorp.
11: Heel goede avond en hartelijk welkom. Ja, we gaan van nummer 334 tot 325 in deze top 400. En even samengevat klinkt dat als volgt.

0: Ja, dat was even een collage. En zometeen klinken ze dus in hun geheel. De nummers, waaronder 2 stijgers, 5 dalers en 3 werken die vorig jaar niet in de lijst stonden. Dat komt allemaal voorbij de komende 2 uur. Dit jaar zijn er ook nog eens 12 titels in de top 400 binnengekomen die er nog nooit eerder in hebben gestaan. En wij hebben er daarvan straks eentje, op nummer 329. Dat is zometeen. Eerst beginnen met dat nummer waar Copland opstaat. Aaron Copland. In het oorlogsjaar 1942 vroeg dirigent Eugene Goossens in Cincinnati een reeks Amerikaanse componisten om fanfares te componeren voor wie ertoe deed in oorlogstijd. Er kwamen fanfares voor piloten, voor bondgenoten, voor marinepersoneel en Aaron Copland die koos voor de gewone man en de gewone vrouw in de straat. De première was in maart 1943, een paar dagen voordat de Amerikanen hun belastingaangifte moesten inleveren. En dat vond Copland eigenlijk wel passend. Het gaat om zijn Fanfare for the Common Man.
1: Nummer 334.

0: dat is nog even binnenkomen. Fanfare for the Common Man, de fanfare voor de gewone man. Muziek van de Amerikaanse componist Aaron Copland. London Philharmonic Orchestra onder leiding van Carl Davis. En later werd door een vrouwelijke componist, Joan Tower, de Fanfare for the Uncommon Woman gecomponeerd. Als reactie op dit werk. Het enige werk trouwens van Aaron Copland in de lijst. Verbaasde mij eerlijk gezegd wel een beetje, want hij schreef onder andere ook een prachtig ballet Appalachian Spring. Staat er dit jaar niet in.
1: Nummer 333.
0: Ja, 333 is de grootste daler van de lijst. Hebben we die ook maar gehad, om het zo maar eens te zeggen. Muziek van Sergei Rachmaninoff. Erna van Spaandonk schrijft erbij verdrietig en opbeurend tegelijkertijd deze muziek. En Mieke uit Oosterbeek schreef erbij tot tranen toegeraakt, tot op het bot. Vorig jaar stond hij op positie nummer 50, dus nog in de top 50. Dit jaar dus 283 plaatsen gedaald. En dan hebben we het over de vocalise van Sergei Rachmaninoff.

0: Orchestre de Paris, onder leiding van Paavo Järvi in deze versie van de Vocalise. Versie voor orkest. Bestaat er ook in de versie voor zangstem en orkest. Zangstem en piano, cello en piano. Zoveel versies. En toch behoorlijk gedaald in de lijst dit jaar deze muziek van Sergei Rachmaninov.
1: Schubert's Ständchen heb ik leren kennen op de middelbare school, waar de leraar Duits Schubert gebruikte als hij poëzie besprak. In mijn studententijd kocht ik een plaat van Schwanengesang met alle teksten op het binnenblad. Als ik in die tijd een vriendinnetje te eten vroeg, placht ik de tekst op de binnenkant van de menukaart te schrijven. Lass auch dir die Brust bewegen, liebsche höre mich. Bebend har ich dir entgegen, kom beglüke mich. Soms had het succes, maar soms ook niet. Wat gebleven is, is dat ik het een mooi en ontroerend lied vind.
0: Aldus F. van Schaik uit Rotterdam. Ja, want dit is uw lijst, jullie lijst, jouw lijst. De lijst van de luisteraar, de top 400 van de mooiste of de populairste klassieke muziek. En je kan reageren dus inderdaad met een gesproken bericht. Je kan ook via de NPO Luister-app laten weten waar je luistert, waar je nog op verheugt de komende uren vandaag in die top 400. Maar F. van Schaik heeft het al duidelijk gemaakt. Wij gaan luisteren naar muziek van Franz Schubert.
2: Nummer 332.

0: Twee liederen uit Zwanengesang, een van de liederencycli van Franz Schubert. Ook beroemd vanwege de Schöne Müllerin en Winterreisen. Die volgen nog, die staan hoger genoteerd in de top 400. Dit waren dus Ständchen en die Taubenpost uit Zwanengesang. Gezongen door de bariton die ook een paar weken geleden de top 400 opende in de verzoekmiddag op donderdag. Dat deed hij ook samen met Lucie Horst. Dan heb ik het over bariton Thomas Olymans. En aan de vleugel zat hier Malcolm Martineau. Ja, dalers, stijgers, we hebben nu een echte klimmer, letterlijk en figuurlijk, nummer 331, namelijk Richard Strauss's Alpensymfonie, vorig jaar nog op 392 en is door jullie maar liefst 61 plaatsen de berg opgestemd. Kennelijk zitten er heel wat alpinisten onder de luisteraars van NPO Klassiek. Ja, en wij stappen in wanneer de top al achter ons ligt. Eerst die merkwaardige stilte voor de storm, de lucht trekt dicht, de wind steekt op en dan barst bij Strauss werkelijk het noodweer los. Donder, bliksem, slagwerk, windmachine ga je horen. De afdaling wordt ineens een vlucht naar beneden. Maar daarna gebeurt er iets schitterends. De storm trekt weg, de zon zakt achter de bergen en het landschap krijgt nog één keer dat warme avondlicht. En uiteindelijk keert de nacht terug, waarmee de hele symfonie en die hele tocht begon.
1: Nummer 331.

0: het slot van de Alpensymfonie van Richard Strauss, gespeeld door het symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van Marius Janssons. Ja, een Beiers orkest in muziek van een Beierse componist die de Alpen bijna als een achtertuin kende. Veel dichter bij huis kan je deze bergtocht nauwelijks spelen. Mooi.
1: De klassieke top 400 met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek. Nummer 330.
0: Ja, en daarop muziek van Johann Sebastian Bach. Even vermelden, hofleverancier van de top 400 ook dit jaar weer. Hij staat er 33 keren in. En 33, dat is voor de numerologen onder ons ook een heel bijzonder nummer. Wie het wil uitleggen, mag dat allemaal via de NPO Luister-app. Ik zie je appjes tegemoet. Maar in ieder geval dus Bach 33 keer in de top 400. En Winston, die verheugt zich onder andere naast Schubert en het fenomenale werk van Anton Bruckner ook op deze motetten van Johann Sebastian Bach. En Winston schrijft erbij: ik hoop dat dit jaar Kom, Jezu, Kom een keer voorbij komt. Toch wel mijn favoriet van zijn motetten. En Winston, hij zit erbij.

0: Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon, in twee motetten van Johann Sebastian Bach. Zinget dem Herren ein neues Lied, hoorde ze juist. En daarvoor Kom Jezu Kom. En luisteraar Johan van der Gronde, die schrijft erbij via de NPO Luister-app. Wat een mooie uitvoering van Kom Jezu Kom. Alle emoties zaten erin. Dus een van de mooiste stukken van Johann Sebastian Bach. Ja, en we blijven wat dat betreft in de barok. Tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel. Rianne Bos uit Katwijk aan Zee kreeg Händel eigenlijk vanuit huis mee. Haar vader luisterde er veel naar, schrijft ze. En deze sarabande ontroert haar nog altijd. Saskia Dürr uit Hilversum schrijft iets heel anders, maar misschien raakt het wel hetzelfde. Deze muziek klonk namelijk op de begrafenis van haar broer. Zo indringend komt je hele lijf binnen, schrijft Saskia. Ja, dat begrijp je bij deze muziek onmiddellijk, want eigenlijk is het opmerkelijk hoe groot dit stuk is geworden, letterlijk en figuurlijk. Händel schreef het namelijk niet voor een enorm orkest, maar als deel uit een suite voor klavercimbel. Sarabande bovendien, van oorsprong een langzame dans. Maar die paar akkoorden en die steeds terugkerende melodische beweging, die hebben iets plechtigs, bijna onafwendbaars gekregen in de loop der tijd. En veel mensen kennen haar zelfs zonder te weten dat het Händel is. Namelijk Stanley Kubrick, die maakte deze sarabande tot een van de muzikale gezichten van zijn film Barry Lyndon, 1975. Voor die film werd de muziek door Leonard Rosman veel zwaarder georchestreerd, met strijkers en pauken. En ze klinken al bijna bij de opening en keren steeds terug als het noodlot dat door de hele film heen stapt. En nu gebeurt er dus iets aardigs. Na al die eeuwen, na het klaversymbool, na Kubrick, de sarabande, voor het eerst in de klassieke top 400 in die magistrale orkestrale versie.
1: Nummer 329.

0: nieuw binnengekomen. Dus de lijst in dit jaar voor het eerst. De Sarabande uit de vierde klavecimbalsuite, oorspronkelijk dan van Georg Friedrich Händel in de orkestversie. Zo is hij het bekendst geworden, gespeeld door The Academy of St. Martin in the Fields.
1: Nummer 328.
0: Ja, en daar op die positie muziek van Anton Bruckner, zijn vierde symfonie, de romantische. Mevrouw Bette uit Groningen schrijft erbij: eigenlijk zou ik op alle symfonieën van Bruckner willen stemmen, maar deze koos ik onder andere vanwege het begin met de horens. Sinds 2 weken probeer ik op mijn 54ste horen te spelen. Prachtig instrument, maar oh, wat is het moeilijk. Vooral doorgaan, inderdaad, mevrouw Bette. Prachtig instrument. En dan de grote bewondering voor Bruckner daarbij. Ja, die hoorn is in die vierde symfonie bijna een personage op zich. Helemaal aan het begin klinkt hij in de verte boven trillende strijkers als een roep door een landschap. Maar nu gaan we luisteren naar het laatste deel uit die vierde. En dat begint alsof er opnieuw mist over het landschap trekt. Lage donkere bewegingen in het orkest. Flarden van hoorn en klarinet. En dan bouwt Bruckner langzaam zo'n enorme klankmassa op waar hij patent op had. Kathedralen van klank worden steeds gezegd bij zijn werken. En telkens denk je, nu zijn we er. En telkens opent zich weer een volgende ruimte, een nieuw vergezicht. En luister vooral naar het einde, want daar gebeurt iets schitterends. Uit al die onrust komt er uiteindelijk de hoornroep. Jawel, de hoornroep van het allereerste begin terug. Niet meer in de verte, maar in volle glorie.

0: mooie uitvoeringen door onder andere Bennett Haitink, Herbert von Karajan. En deze was onder leiding van Andries Nelsons, het Gewandhausorkest Leipzig. Daar stond hij voor in de vierde symfonie van Anton Bruckner, de romantische, en daaruit de finale.
1: Nummer 327.
0: Ja, en daarop muziek van Henry Purcell, The Fairy Queen. En daaruit, uit die opera met daarin ook de semi-opera. Dus er wordt ook in gesproken, gebaseerd op A Midsummer Night's Dream van William Shakespeare. De aria Oh Let Me Weep. En luister meteen vanaf de eerste seconde goed naar Thomas Dunford op luid. Want voordat L'Air des Andres ook maar één woord heeft gezongen, legt hij iets neer in de luidmelodie dat verdacht vertrouwd klinkt. Heel even, klinkt namelijk Dido's Lament, komt even voorbij. Een flartje van When I'm Laid in Earth. Geen letterlijk citaat dat Purcell hier zelf heeft verstopt, maar in deze uitvoering geeft Dunford ons wel heel nadrukkelijk die herinnering mee. En dat is eigenlijk prachtig gekozen, want Oh Let Me Weep is muziek waarin verdriet ook langzaam bezit van je neemt. Baslijn die blijft terugkeren, stem die erboven probeert te zweven, misschien zelfs los te komen van het verdriet dat daardoor juist de ruimte mag krijgen. Luister hoe sopraan L'Air des Andres bijna gewichtloos zingt. Maar eerst dus die muzikale knipoog naar dat andere werk van Henry Purcell.

0: Oh, wat een prachtig nummer. Appt Indie via de NPO Luister app. Ja, en dit was een deel uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Oh, Let Me Weep. Leerde Zandre, sopraan Thomas Dunford op luid. En daarbij ook nog wat leden van het Jupiter Instrumental Ensemble.
1: De klassieke top 400. Met Ab Nieuwdorp. Op NPO Klassiek. Nummer 326.

0: ja, na een tijdje verdwenen te zijn, zijn ze dit jaar weer terug in de lijst. De walsen van Frédéric Chopin. En hier twee walsen, waaronder de Minutenwals, gespeeld door Maria João Pires. Ja, en dan nu muziek van Francis Poulenc, waarbij Marja uit Amsterdam zegt, je wilt direct organist worden. Eva noemt het, blies me direct de eerste keer gelijk van de sokken. Wat een indrukwekkende muziek. En we gaan luisteren naar dat concert voor orgel, pauken en strijkorkest, maar niet zonder de ook nog gesproken inleiding en aanbeveling door Pieter uit Deventer. Muziek van Francis Poulenc dus.
1: In de concertzaal vroeg ik me als kind altijd af of een paukenist zich niet verveelde tijdens een concert. Maar in Poulencs Concert voor Orgel, Pauken en Strijkorkest zit dat volgens mij wel goed. Ik vind het een indrukwekkend stuk, daarom zou ik het graag in de top 400 zien.
2: Nummer 325.

0: Organiste Iveta Apkalna op het orgel van de Philharmonie in Gasteig in München. Daarbij het orkest van de Bergse Omroep onder leiding van Marius Janssons in de eerste twee delen uit het concert voor orgel, pauken en strijkorkest van Francis Poulenc. Op nummer 325 zometeen Johannes Wierik Spintjes met 324 en meer. Johannes, wat ga je allemaal doen?
1: Ja, wat een goede smaak hebben onze luisteraars. Hè? Wat ga ik allemaal doen? Nou, vooral meegenieten eigenlijk. Prachtige muziek laten horen. We hebben ontzettend veel variatie ook. Zometeen tussen 9 en 11. Met symfonieën, pianosonaten, strijkkwartetten. Ook het prachtige koor. Les choristes gaan we horen. Maar echt een heleboel eigenlijk. Het houdt niet op.
0: Heerlijk. En ook een heerlijke Bruckner komt voorbij.
1: Dus, ja, ook nog.
0: Blijven luisteren zometeen met Johannes in die top 400. Fijne avond.
2: De klassieke top 400.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. In de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. Januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vanavond op veel plekken helder. Vannacht is er op grote schaal mist. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Met Johannes Wierik-Speetjens.
8: Goedenavond. We gaan de laatste uren in van de eerste dag van de klassieke top 400. Vanavond tellen we af van nummer 324 naar nummer 315. met meeslepende koormuziek, monumentale orgelmuziek en onder andere een indrukwekkend pianoconcert. En dit is in een notendop wat er vanavond op het menu staat.

0: Tot 11 uur 's avonds nog vanavond schieten we alle kanten op en gaan we dwars door alle eeuwen heen. Ik ben op zoek op dit moment naar die echte diehards. Luister jij al vanaf vanmorgen vroeg of ben je later aangehaakt? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Dit is het meest geliefde slaapliedje voor baby's. En het is onmiskenbaar verbonden aan het speeldoosje. Het wiegelied van Johannes Brahms. Vorig jaar voor het eerst in de lijst, toen op nummer 349. En nu is het 25 plekken gestegen. Maartje schrijft: bij deze klanken in het muziekdoosje vielen onze kinderen in slaap. Na ruim 40 jaar roept deze muziek mooie herinneringen op. En Johanna zegt: hoeveel kleintjes zijn niet in slaap gebracht met dit stukje muziek? Marga was een van die kleintjes. Zij schrijft: dit lied zong of floot mijn vader voordat ik ging slapen.
1: Nummer 324.

Anne-Sophie van Otter met Bengt Forsberg, die haar aan de piano begeleidde met het wiegelied van Johannes Brahms. Pour tous les bébés schreef Sietz bij zijn stem op het wiegelied van Brahms dus. Stel je even voor, de kernvakken op de middelbare school maken plaats. Even geen wiskunde, Engels of Nederlands.

0: Anne-Sophie van Otter met Bengt Forsberg, die haar aan de piano begeleidde met het wiegelied van Johannes Brahms. Pour tous les bébés schreef Sietz bij zijn stem op het wiegelied van Brahms dus. Stel je even voor, de kernvakken op de middelbare school maken plaats. Even geen wiskunde, Engels of Nederlands. Niet voor altijd, gewoon voor een paar uur, een paar dagen of als het aan mij ligt zelfs een paar weken. En in de vrijgekomen tijd krijg je les over klassieke muziek. Dit hoeft geen droom te blijven. Het bestaat echt en het overkwam Willemijn.
1: Op mijn middelbare school werd destijds de zogenaamde Parsifal-periode gegeven. Een periode waarin even geen geschiedenis of aardrijkskunde centraal stond, maar deze opera. Als afsluiting zijn we met de klas naar een uitvoering in Dortmund geweest. Een bijzondere ervaring. Mijn dochters zitten inmiddels op dezelfde school en ik heb begrepen dat Parsifal nog steeds op het lesprogramma staat.

0: het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Daniel Harding met het voorspel tot Parsifal, de opera van Richard Wagner. Hij overleed in 1883, Wagner, en daar was Anton Bruckner helemaal kapot van. Als eerbetoon aan hem schreef Bruckner het slotdeel van zijn 7e symfonie en die hoor je zo meteen. En dit staat sinds vorig jaar in de lijst, toen op nummer 375 en nu 53 plekken gestegen. Sommige muziek valt niet los te koppelen van de film. Denk aan Les Choristes. In deze prachtige film is het koor niet simpelweg achtergrondmuziek die onder de beelden wordt gezet. Nee, het zingen van de jongens is onderdeel van het verhaal zelf. Ze zitten op een streng internaat, er is weinig ruimte voor plezier, laat staan voor zelfexpressie. Maar dan komt Mathieu. Deze leraar ontdekt dat de jongens zich via het zingen kunnen uiten, leren samenwerken en zelfvertrouwen krijgen. Het koor wordt zo veel meer dan muziek. Het geeft de jongens letterlijk een stem.
1: Nummer 322.

0: J'adore, schrijft Maria in de NPO Luister-app. Dit was Voix sur ton chemin uit Les Choristes. Gezongen hier door het Le Petit Chanteur de Saint-Marc uit Bulgarije onder leiding van Bruno Coulet.
1: Nummer 321.
0: De vierde, de zevende en de achtste. Dat zijn de drie symfonieën van Anton Bruckner die de klassieke top 400 hebben gehaald. Twee kwamen er al voorbij vandaag, maar de zevende staat het hoogst in de lijst, op nummer 321. En daarmee hoor je Bruckner deze week ook voor het laatst. De verwachtingen voor de première waren hoog gespannen. Jarenlang had Bruckner weinig erkenning gekregen en werd hij nogal vijandig bejegend. Bruckner was aanvankelijk dus onzeker over hoe het zou aflopen met deze symfonie. Zo onzeker dat hij tegen de dirigent zou hebben gezegd dat als zijn werk zou mislukken, hij zou vertrekken. De dirigent geloofde er sterk in die symfonie, en zette zich persoonlijk in om hem uitgevoerd te krijgen. En bij de première van de zevende sloeg alles om. Het publiek reageerde enthousiast en zou zelfs een kwartier lang hebben geapplaudisseerd. Dus Bruckner vertrok niet. Nee, hij begon te vliegen. En hij moest eens weten hoe hij nu schittert in de klassieke top 400.

0: Bernard Haitink dirigeerde het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Je hoorde de laatste twee delen uit de zevende symfonie van Anton Bruckner. Het staat in de klassieke top 400 dankzij luisteraars Carla, Christian, Fred, Jos, Vincent, Maria en nog veel meer. Flow My Tears is terug van weg geweest. Vorig jaar stond hij niet in de lijst en dit jaar verovert hij plaats 320. Het werd Dowland's signature song, oorspronkelijk geschreven als instrumentaal stuk, later op tekst gezet, waarschijnlijk door Dowland zelf. Thea schrijft prachtige muziek die mij aanspreekt, omdat ik in een moeilijke, pijnlijke periode zit. En muziek is een belangrijke troost voor mij. En Alice zegt, ik hou erg van oude muziek. Dat mag wel meer in de klassieke top 400 staan.
1: Nummer 320.

0: Lacrimae. Flow My Tears van John Dowland. Hij bracht de kunst van het huilen tot een hoger niveau. We hoorden countertenor Alexander Chance met Toby Carr op luid.
1: De klassieke top 400 met Johannes Wierik Spejens op NPO Klassiek.
0: Nog een uur. En ik vroeg jullie net wie er al sinds vanmorgen aan de radio gekluisterd zit. En Petra die antwoordt, nou, sinds 8 uur vanochtend ben ik aan het luisteren. De top 400 werkt enorm verslavend. Elk jaar weer. Duco die zegt, ik heb de start meegepakt vanochtend vroeg. Tussendoor had ik mijn vrijwilligerswerk. En vanaf een uur of 1 was ik weer present. En Freddy die zegt, radio en ook lezen, mag dat? Ja, hè? Natuurlijk mag dat. Ja, en ik ben ook wel heel benieuwd hoe jullie zitten te luisteren vanavond. Waar ben je? Met wie? Stuur me een bericht of zelfs een foto via de NPO Luister-app.
1: Nummer 319.
0: En nu snel door. Johann Sebastian Bach is de absolute hofleverancier van de klassieke top 400. Maar liefst 32 stukken zitten er van hem in. Maar na Mozart en Beethoven komt ook Schubert aardig in de buurt met in totaal 14 titels. Zijn pianosonates staan op nummer 319. Antoon die zegt, vooral het eerste deel uit zijn 21ste pianosonaat is zeer bijzonder. Vanaf het begin tot het einde trekt de componist de aandacht naar het stuk. Zelden een stuk gehoord wat me zo ademloos boeit. En Marijke zegt, de muziek komt direct binnen in mijn hart. Alsof ik deze muziek al kende voordat ik deze voor het eerst hoorde in mijn jeugd.

0: Rob schreef toen hij voor dit stuk stemde. Dit is ongehoord mooi. Schubert op zijn best. Vooral in de versie door pianiste Mitsuko Uchida. En dat was inderdaad ook de pianiste die je net hoorde in het eerste deel van Schubert's 21ste pianosonate. Willy Anne, die reageerde via de NPO Luister app. Wel een heel lang pianostuk. Ik ben een beetje benieuwd wat hierna komt. Nou, vorig jaar haalde hij maar net de lijst en nu is hij 81 plekken gestegen. Het strijkkwartet van Maurice Ravel. En dat is onder andere dankzij Remco, Thijs, Michelle, Bonita en Anne die erop stemden. En ook dankzij Thierry.
1: Hallo allemaal, ik blijf Ravel promoten. Voor mij is dit strijkkwartet het strijkkwartet van allemaal. En ja, wie kent het niet? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
2: Nummer 318.

0: Deze muziek tuimel je in de wereld van dromen en gedachten. Dat vind ik er prachtig aan, zegt Anoushka. Dit was het tweede deel uit het strijkkwartet in F groot van Maurice Ravel. Assez vif, très rythmé. Het is prachtig en het werd gespeeld door het Belchea Quartet.
1: Nummer 317.
0: Statistisch gezien is de kans groot dat je een liefhebber bent van Bach. Hij is de grootste componist ever. En hij is de meest voorkomende naam in de klassieke top 400. Het is logisch dat je bij het stemmen misschien een beetje last had van keuzestress, aangezien hij meer dan 1000 werken heeft gecomponeerd. Willem schrijft: ik heb een keuze moeten maken tussen de vele stukken en ik heb er 3 gekozen, anders blijf ik maar kiezen. En Gert die schreef: als professioneel organist kan ik bij mijn keuze niet om Bach heen, maar dan heb je alsnog de keuze uit 250 werken voor orgel. Dan kies ik voor de Passacaglia en Fuga. Een magistraal bouwwerk op een thema. Daar gaan we. 12,5 minuut aan Passacaglia en Fuga. Een van de bekendste orgelwerken van Johann Sebastian Bach.

0: Zo.
1: Mijn radio even wat harder gezet om er flink van te genieten, dat schrijft Marij. Je hoorde Reitse Smits op orgel met de Passacaglia en Fuga voor orgel van Johann Sebastian Bach. En we naderen het einde van de eerste dag Klassieke Top 400. Nog twee muziekstukken te gaan voor 11 uur. Jenkins, Pergolesi, Dvorak, Vivaldi en Poulenc. Wat hebben deze componisten gemeenschappelijk? Nou, alle vijf schreven ze een Stabat Mater. En alle vijf belanden ze in de klassieke top 400. Francis Poulenc, hij stond voor een dilemma toen een vriend van hem was overleden aan een hartstilstand. Poulenc wilde muziek voor hem schrijven om hem te eren. En je zou denken, hij schrijft een requiem, een mis voor de overledene. Maar dat vond hij wat te ver gaan. Hij was bang dat het te veel als begrafenismuziek zou klinken. En toen herinnerde Poulenc zich het Stabat Mater, de eeuwenoude tekst over Maria, die machteloos toekijkt bij haar gekruisigde zoon. Die tekst sprak Poulenc aan en hij moest er alleen nog de geschikte muziek bij vinden. Het idee van een requiem liet hem toch niet los, dus schreef hij zijn eigen Stabat Mater later als een requiem zonder wanhoop.
2: Nummer 316.

0: Wauw, het Orchestre de Paris en het Chœur de l'Orchestre de Paris onder leiding van Pavel Järvi met twee delen uit dat indrukwekkende Stabat Mater van Francis Poulenc. Ik vroeg je net waar je aan het luisteren was, hoe je erbij zit, met wie en waar. En ik word overspoeld door leuke reacties en foto's. Het is niet te geloven. Wim en Marianne die sturen een foto. Ze zitten in hun vakantiehuisje op Schiermonnikoog. Lekker te skipbowen, dat is een kaartspel, met NPO Klassiek op de tablet. En Maria die zegt, ik luister onophoudelijk naar de top 400 sinds vanochtend. Alle radio's in de woning staan aan, zodat ik niets hoef te missen in welke kamer ik ook ben. Heerlijk! Annette die zegt, ik zit op Vlieland en heb eind van de middag cranberries geplukt. En die ben ik nu aan het uitzoeken en ik zit te genieten. Johan en Tine die zeggen, wij luisteren in ons vakantiehuisje in Aalden. Veel mensen zijn op vakantie trouwens. Heel de dag aangehad. Na het fietsen verheugen wij ons weer op de mooie muziek. En dat maakt onze vakantie nog mooier vanaf 7 uur in de ochtend. Hendrik die ligt heerlijk in bed in Thailand. Hij ligt te luisteren naar de klassieke top 400. En hij schrijft na een avondje uit, hoop ik al luisterend naar jouw stem en de muziek, langzaam en harmonieus in slaap te vallen. Nou, dan ben je bij ons wel aan het goede adres. Er wordt geluisterd vanuit Thailand tot Schiermonnikoog. En het derde pianoconcert van Ludwig van Beethoven is 18 plekken gestegen. Dankzij Leo, Annette, Maud, Ton, Joep, Erik en nog veel meer stemmers. Jochem schrijft, ik wilde dit pianoconcert van Beethoven erin. Het moest. Het is vakwerk dat niet mag ontbreken. Dit is de basis voor al het pianoconcertwerk na hem.
1: Nummer 315.

0: wat een heerlijke apotheose van dag 1 van de klassieke top 400. Het was het derde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Het derde deel daaruit gespeeld door het BBC Symphony Orchestra. Met Paul Lewis aan de piano onder leiding van Jiří Belohlavek. En we zijn aanbeland nu bij nummer 314. Maar die hoor je morgenochtend om 7 uur 's ochtends bij Andrea van Pol. En dat is, ik mag het alvast verklappen, het staat ook gewoon op NPO Klassiek, het prachtige Salut d'amour van Edward Elgar. Ik zou zeggen, zet je wekker om 7 uur en tel verder af met ons naar 1 deze dagen op NPO Klassiek. Zometeen is er Anne-Maartje Lemerijs met Passaggio Late Night met een klassieke top 400 special, klopt dat?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een beetje de bezemwagen van de top 400 deze week. Dus ik ga dingen draaien waar maar één stem op gegeven is. Mijn eigen grootste frustraties van stukken die niet in die top 400 zijn beland. Ja, dus wij zijn zo'n beetje het sluitstuk deze week elke avond van wat jullie de hele dag hebben gedraaid.
0: Ik vind wel dat je jezelf als bezemwagen tekort doet hoor.
1: Ik voel me heel aangenaam in de functie van bezemwagen, dus ik ga daar gewoon ontzettend van genieten.
0: Ik ben benieuwd. Elk stuk dat we horen heeft tenminste één stem gehad.
1: Zo is het maar net.
0: Ik kijk er naar uit. Ik ga luisteren op de terugweg naar huis. Zometeen, Passaggio Late Night. Ik heb dit nog nooit op radio gezegd. Jij doet dat wel vaker, Anne-Maartje. Goedenacht.
1: Mooi gezegd.
0: Dankjewel.

0: De klassieke top 400. NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Cityduikers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt er water naar binnen. En waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen, zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel vorige week waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Ze moeten de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemde het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groep hitste volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Ze raakten in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie, die ook op andere plekken in actie moest komen. Zo werd in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer het lerarentekort en slechte schoolgebouwen in Frankrijk. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In de noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ja, misschien hoorde je het al eventjes. Passaggio Late Night ziet er een klein beetje anders uit de komende dagen. Wij zijn tot en met donderdag gekrompen tot een uurtje. En we heten, zo leerde ik van de NPO Klassiek website, Passaggio Late Night Klassieke Top 400 Special. Nou, wij functioneren komende week zogezegd als sluitstuk, als bezemwagen, als hopelijk misschien wel zacht kritische reflectie op wat er eerder geklonken heeft. Wij draaien de muziek die niet in de klassieke top 400 beland is, maar daar wel had thuis gehoord. En laten we eerlijk zijn, dat zou zo'n beetje alle muziek kunnen zijn. En ik haal graag mijn goede vriend Béla Bartók nog even aan. Wedstrijden zijn voor paarden, niet voor muziek. Dat gezegd hebbende, ik was het hele weekend bij het Internationaal Vocalistenconcours in Den Bosch en heb ook wel weer verwonderd en bewonderend toegehoord hoe daar 40 zangers vanuit de hele wereld hun ziel en zaligheid met een jury en publiek deelden. Vanavond zijn de finalisten bekendgemaakt en die mogen zaterdag in de grote finale met het orkest Veel Zuid zingen. En dat betekent dus onvermijdelijk ook dat 32 zangers een bepaalde mate van teleurstelling zullen ervaren op dit moment. En het zijn professionals en ze kennen het klappen van de zweep. En ze leken het ook heel goed te hebben met elkaar en ze werden goed verzorgd door de organisatie. En ze waren allemaal in zulke lieve, leuke gastgezinnen ondergebracht. Dus misschien weegt dan soms de volslagen subjectieve ridiculiteit van af te willen wegen wie er beter zingt of welk stuk er mooier zou zijn dan het ander, een beetje op tegen de ervaring van bijzondere omliggende omstandigheden, onverwachte ontmoetingen en levensveranderende luisterervaringen. En zo betreden we met open vizier deze Passaggio Late Night Klassieke Top 400 Special.

Het tweede deel uit het concert voor piano, viool en strijkkwartet van Ernest Chausson. Isabelle Faust, viool, Alexander Melnikov, piano en het Salagon kwartet. Ja, en deze prachtige muziek bungelt ergens in het oneindige universum dat buiten het licht van het sterrenstelsel dat de klassieke top 400 heet. Maar we lazen wel een prachtige toelichting van een eenzame stemmer die dit stuk via deze zender had leren kennen. En wie weet geef je die ervaring nu wel door. Dus dank voor je stem op Ernest Chausson.

0: De Vrijplaat.
1: Deze week draaien wij op de plek van de Vrijplaat de muziek die wij zelf in de top 400 probeerden te stemmen en waarvan ik zo'n beetje van mijn stoel tuimel van verbazing en ontzetting dat er niet massaal op gestemd is. En we hebben allemaal wel zulke stukken natuurlijk. En vanavond draai ik graag mijn favoriete levende componist, Meredith Monk. En ik moet het toch even kwijt. Het moet me van het hart. Het percentage vrouwelijke componisten in de top 400 is vrij drastisch gedaald dit jaar. Namelijk met 30%. En nu vind ik niet dat we op vrouwelijke componisten zouden moeten stemmen omdat ze vrouw zijn. En ik vind het sowieso in groeiende mate een ingewikkeld onderwerp. Maar er is gewoon ontzettend veel hele mooie muziek door vrouwen geschreven. En het wordt echt te weinig gedraaid. En nu zou ik dingen kunnen zeggen van wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Tot aan iets sterkere argumenten zoals onze geesten vinden het nu eenmaal prettig om iets te herkennen. En we koppelen gevoelens en herinneringen en emoties aan muziek die we vaker horen. Die daarmee dichter bij ons komt te staan. Dus dat wat we vaker horen zit meer in ons hart en zingt vaker in onze oren. Maar goed, trek hier je eigen conclusies uit. En los van het feit dat ze dus toevallig een vrouw is en toevallig ook nog leeft, is dit gewoon echt een van mijn allerliefste lievelingsstukken aller tijden. The Phantom Waltz van Meredith Monk.

Een van mijn persoonlijke favorieten op de plek van de vrijplaat. The Phantom Waltz van Meredith Monk. Zij schreef dit in mijn bouwjaar 1989. En we hoorden Bruce Brubaker en Ursula Oppens op de piano. Ja, en dan zijn we aanbeland bij een grote naam in componistenland die helemaal buiten de top 400 is gevallen. En dat is een prestatie aan zich, want de beste man schijnt zo'n 3000 composities geschreven te hebben. Bij leven kreeg hij meer waardering dan onze eigen koning van de klassieke muziek, Johann Sebastian Bach. Ik heb het over niemand minder dan Georg Philipp Telemann.

De 17e kantate van Georg Philipp Telemann slaapt wohl. Glee Angelie Genève onder leiding van Stephen McLeod. En ondanks een aantal verwoede pogingen van luisteraars om dit stuk in de top 400 te stemmen, viel het er dus helaas toch buiten. En staat er geen Telemann in de top 400. Maar we zullen er geen seconde minder op naam luisteren, zoals we net maar weer bewezen hebben. En wat ik zelf dus echt een hele fijne, lieve, prettige lijst vind, is de lijst met stukken die maar één stem hebben gekregen. Misschien wel omdat ik daar mijn eigen stukken tussen zie staan, de stukken waar ik op heb gestemd. Maar dat geheel terzijde, het volgende stuk kreeg dus maar één stem van Marieke, waarvoor dank. En dat is de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc.

0: De finale uit de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc door Daniel Müller-Scott op de cello en Robert Kulek aan de piano. En deze muziek van Poulenc kreeg dit jaar maar één stem voor de klassieke top 400 en haalde daarmee de lijst niet. Maar we hoorden net even voor 11 wel zijn Stabat Mater. Rond de klok van 9 klonk zijn concert voor orgel, pauken en strijkorkest. En later deze week komt ook nog zijn spetterende concert voor 2 piano's en orkest voorbij. Dus gelukkig is hij wel goed vertegenwoordigd in die lijst.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: En ja, als ik dan mijn eigen grootste gemissen uit die lijst hier mag draaien, zoals Meredith Monk net, dan kan ik die van jullie natuurlijk niet negeren. En ik kreeg net een berichtje van Margose en die vindt dat Winterdromen van Tchaikovsky absoluut in de top 400 had moeten staan. En die dromen leken me voor dit tijdstip in de nacht ook wel geschikt. En het mag dan nog wel geen winter zijn. Ik heb wel vandaag voor het eerst na de zomer mijn verwarming aangezet, want ik vond het koud. Dus laten we maar even lekker winterdromen met Tchaikovsky.

Toonhalle Orkester Zürich onder leiding van Pavel Järvi speelt het scherzo uit Tchaikovsky's Winterdromen. En dit wilde Margoze heel graag in de top 400 horen, maar daar staat het helaas niet in. En hier doen we gewoon even alsof dat wel zo is. En luisteraar Jeppe vindt dat er te weinig Martinoe wordt geluisterd. En daar heeft hij zeker een punt. Ik heb geen tijd voor een hele symfonie, maar een stukje van het Largo uit de eerste symfonie van deze Tsjechische componist.

Het Largo uit de eerste symfonie van de Tsjechische componist Bohuslav Martinů door Bamberger Symfonieker onder leiding van Jakub Hrusa. En de tijd vliegt zo tijdens ons ingekorte Passaggio Late Night Top 400 special uurtje. Dus we zijn alweer tegen het midden van de nacht beland. En na mijn klaagzang over het drastisch dalende percentage vrouwelijke componisten in de lijst, gaan we de nacht in met nog een stukje Entr'acte van Caroline Shaw. Morgen ben ik er weer en dan vangen we de slachtoffers van de lijst hier weer met alle liefde en warmte op. Ik wens je voor nu een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform. Ster.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
16: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
17: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
18: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw... met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 6 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht van de klassieke top 400. De mooiste complete muziekstukken uit de top 400 van NPO Klassiek.